0: pretty boy.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Hey, René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land... Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots... En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust. En de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV... De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Natuurlijk, de muziek is een belangrijke ingrediënte. Een factor, wil ik eigenlijk zeggen. Ja, van de radioprogramma's bij Radio Utrecht. Don't Take Away the Music van Tavares. Uit de Amerikaanse stad Massachusetts kwamen deze broers. Ja, altijd leuk om te horen. Ik denk nog niet van waar komen de uitzendingen vandaag vandaan, natuurlijk. Met een klein beetje fantasie denk je, oké, ik zit aan het strand. Want het wordt een hele warme dag. Ik heb de korte broek klaargelegd, zeg ik dan. De teenslippers staan ook klaar. En voor de rest zit ik nu gewoon een lange broek, maar wel een t-shirt aan. En ja, het wordt een warme dag in Midden-Nederland ook, dus we gaan ervan genieten. Waar je ook onderweg bent, leuk dat je luistert, Radio M Utrecht. Jeroen is er ook al bij en liet het gelijk even weten. Dat kan altijd, ook hier bij Radio M Utrecht, via een RTV Utrecht-app. Die gebruik je dan. En een WhatsAppje even met mij. Laat je even weten of je wakker bent, vind ik leuk. En voor de rest natuurlijk allerhande onderwerpen die vandaag de hele dag door de revue gaan passeren. Ik ga lekker nog niet verklappen, want ik weet nog niet van alle andere programma's, maar wel van Utrecht is wakker. Het een en ander. En dat ga ik je zo meteen vertellen. Maar eerst even lekker bijkomen na zo'n weekend. Sailor zometeen. Girls, girls, girls. En eerst Katrina en de Waves.

Wat een geweldige combinatie, hè? Tina Turner, David Bowie, beiden zijn niet meer bij ons op aarde. Maar we hebben nog wel een mooie herinnering aan beide. Solo natuurlijk ook. Tina Turner, David Bowie en Tonight uit het jaar 1989. We blikken vooruit. In Utrecht is wakker hebben we ook een vooruitblik. Maar ook wel flink naar volgende week woensdag. Daar staat ons een bijzonder natuurverschijnsel te wachten. In delen van Europa is er een totale zonsverduistering. Dat maak je niet elke dag mee. Maar het kan wel, maar dan moet je waarschijnlijk wel op reis gaan. We gaan erover praten in Utrecht is wakker met Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Een van de vele onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker.

0: You Ain't Seen Nothing Yet. Back to the 70s. En Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. BTO, ja, Backman Turner Overdrive. Mooie muziek, ook dat nummer Looking Out for Number One. Maar die laat ik dan een andere keer weer horen. Deze heb je al achter de kiezen intussen. Het weer voor Midden-Nederland. Vandaag veel ruimte voor de zon. Bij een lichte zuidoostenwind komt de temperatuur op een graad of 32, 33 uit. Gepaste stilte en vooral houd het hoofd koel. Dat was het korte weerberichtje van Greta Spannenburg. Die horen we zometeen in Utrecht is wakker om 7:10.
1: Vanmiddag vanaf 3:00
2: zomer op je radio.
1: Met de vakantie 100. Utrecht.

0: Shania Twain and That Don't Impress Me Much. 6:55 inmiddels geworden. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En voor degenen die bijna wakker zijn, nou, dan hebben we toch een onderwerp voor je.
1: Nou, ongelooflijk. Goedemorgen.
0: Alle goedemorgen.
1: Hallo.
0: Even terug naar het weekend. Lekker weekend gehad.
1: Ja, ja, lekker genoten van het weer.
0: Nou.
1: Ik ben lekker gaan jeu de boule dit weekend.
0: Wauw, dat was lang geleden dat ik dat gedaan heb. Ja. In Frankrijk of zo, maar in Nederland dus gewoon.
1: Ja, je hebt van die jeu de boule bars waar je dus een drankje kan doen en kan jeu de boule met een gezelschap als je dat wil.
0: Ja,
1: ja, ik waande me even helemaal in Frankrijk alsof ik op vakantie was dit weekend. Ja. Heerlijk.
0: Pétanque of jeu de boule. Pétanque of jeu de boule. Maar jij zegt jeu de boule, ja, dat doe je toch nooit alleen of zo? Dat is toch heel ongezellig? Dat kan ook niet, toch? Je moet niet tegen jezelf jeu de boule.
1: Nee, precies. We waren met z'n tweeën. Dat was heel gezellig. Ja, dat is een romantisch moment.
0: Een romantische jeu de boule. Ja. Oké, wat leuk. En dat kan gewoon in Utrecht dus, in
1: zeker
0: de provincie.
1: Ja, meerdere plekken zelfs.
0: Wat leuk.
1: Achtergekomen. Ja, dus dat is een hartstikke leuke tip voor als je nog een keer iets leuks wil doen deze zomervakantie.
0: Zeker,
1: in
0: zeker.
1: Nederland.
0: Het is binnen of buiten? Buiten denk je toch?
1: Dit was, je hebt wel buiten, maar dit was binnen. Dus
0: Okay.
1: Nou, lekker aircootje aan, zo prima.
0: Ja, goed. Ja. Ja, het wordt vandaag, het weekend was wel prima qua temperatuur, denk ik. Hè?
1: Ja, 25 of zo max. Maar ja, de hete dagen komen er weer aan. Nationaal hitteplan gaat ook weer van start vandaag, las ik.
0: Nu van de RVM uitgegaan of zometeen. Maar het wordt inderdaad zo'n hete dag met dik 30 graden. Morgen ook, hè?
1: Dus, ja, morgen ook weer. Oh jee.
0: Nou. Een beetje naar elkaar omkijken. Nou, we kijken naar jou om, maar jij kijkt ook om straks. Want waar ga je heen eigenlijk?
1: Ik ga naar Zeist, naar een wijngaard. Ja, je denkt, wat heb je daar nou weer te zoeken op maandagochtend om 7:30? Ja, dat dacht ik ook.
0: Je bent jong en je wil wijn.
1: Ja, lekker. Ik dacht, ik pak pluk een druifje.
0: Zeist voor een wijngaard,
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, je hebt dus in provincie Utrecht, in Nederland überhaupt ook wijngaarden. En Nederland wordt een steeds geschikter wijnland. Ja, door klimaatverandering, het wordt warmer, het wordt droger. De temperaturen worden meer geschikt voor wijnbouw. Het is een ontwikkeling die wordt gezien ook door de vakorganisaties. Maar ook de wijngaardboeren, de wijnboeren zelf.
0: Ja, natuurlijk.
1: In Zeist zit zo'n wijngaard die dus ook merkt dat de oogsten beter gaan. Ze meer personeel nodig hebben voor de ranken om te onderhouden. En natuurlijk de druif te plukken.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel een ontwikkeling. En klimaatverandering. Je kunt zeggen, kijk, dit is een van de misschien wel positieve uitkomsten van klimaatverandering.
0: Dat het warmer aan het worden is.
1: Ja, precies. Ja, ja. En we hebben natuurlijk ook heel veel over de droogte. Ja, dat is natuurlijk ook wel ontzettend schrijnend als je die waarschuwing bij de Utrechtse Heuvelrug ziet. Dat de kans op bosbranden vergroot.
0: Ja, ja, precies.
1: Dus het heeft meerdere kanten het verhaal, maar dit is wel een iets waar wijnboeren wel blij mee zijn.
0: Je mag het ook positief bekijken. Ja. Wat kun je doen met het hete weer? Dan doe je rustig aan. Maar je kunt het ook over wijn hebben.
1: Dan krijgen we misschien een eigen wijnras bijvoorbeeld.
0: Oh, dat is leuk, ja. Heet dat een ras, een wijnras?
1: Ja, een wijnras. Ja, je hebt bijvoorbeeld de Pinot Noir en de Chardonnay natuurlijk. Mm. Dat zijn wijnrassen. En het kan zomaar zijn dat over een aantal jaar die wijnrassen ook in Nederland verbouwd kunnen worden. De Pinot Noir wordt al in Nederland verbouwd.
0: Kijk eens aan. Ja.
1: Dat is wel wat, hoor.
0: Ja, ik weet ook bijvoorbeeld van een... bij ons hebben we diverse wijngaarden. Moet ik even denken. Niet aan Henk, maar aan wijngaard. Maar ook in Zeeland weet ik, heb ik wel eens een wijngaard gezien. Dat kan ook.
1: Zeker.
0: Dus meerdere plekken waar je dus al wijn kunt verbouwen.
1: Ja.
0: Zonder echt een broeikast te hebben. Maar goed, de voor's en de tegens van de mogelijkheden, zeg maar. Want we hebben natuurlijk ook een klimaat waarin het heel erg kan vriezen, bij wijze van spreken.
1: Oh, absoluut. Ja, ja, ja. En we hebben ook een klimaat waarin het in de zomer ontzettend heet kan worden. En dat is ook niet goed voor de wijnrassen, zei een wijnboer in een artikel dat ik heb gelezen. Van
0: ja, ja. Dus jij gaat op pad in Zeist, deze wineguard.
1: Ja, gaan we even vragen hoe de vork in de steel zit. En ik mag praten met een aantal mensen die werken op de wijngaard.
0: Ja.
1: Om te vragen, wat doen jullie nou precies en hoe zien jullie dat?
0: Mm, oké. Okay. En wijn proeven. Dat,
1: ja, ook dat.
0: En niet doorslikken. Dat is altijd met wijn. Moet je weer uitspugen en zo. Wat heel raar is altijd. De zonde ook natuurlijk.
1: Ik weet niet of dat kan, hoor. Nee. Als het zo lekker is, dan wil ik het.
0: Ja. Ik ken mensen die dat graag doen, inderdaad. Die graag mogen proeven, maar dan ook alles doorslikken.
1: Ja, de hele ervaring.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ze mogen ook proeven. Dat ga ik zeker doen.
0: Op naar Zeist. Lekker onderwerp voor je. Hey, succes alle.
1: Dankjewel.
2: Tot zo.
0: Zullen we eerst nog even een bakje koffie doen, of niet?
1: Nou, graag. Ja, nee. Okay. Ik moet er eerst even in, denk ik.
0: 6:40, Radio M Utrecht zegt goedemorgen.

Och, olijfje. En ze speelde ook de hoofdrol in Xanadu. Ze daalde af. Van boven. En ze kwam hier de boel betoveren. Maar dat deed ze sowieso al. Mooie film, Xanadu. Ja, het verhaal vond ik een klein beetje slap. De muziek was goed, samen met die Electric Light Orchestra. En dat maakt heel veel goed. Xanadu, Olivia Newton-John en Ilo. Het is 13 minuten voor 7 uur. Goedemorgen.

0: EWF uit Wind & Fire. Op deze 3 augustus ging het over september. Ja, je moet een beetje vooruitkijken, toch? Zo ver hoeft het ook eigenlijk niet. Als ik Gita Spannenburg, goedemorgen. Gita.
1: Goedemorgen.
0: Wat wordt het weer voor september? Ja, tenzij er al modellen zijn die zeggen, nou, het wordt dat of dat.
2: Je kunt best redelijk ver kijken, maar dan kom je in tendensen. Hè? Maar wat je nu, nu ziet van, we hebben natuurlijk zoveel, de wateren zijn allemaal zo ontzettend opgewarmd. Dat natuurlijk de kans heel groot is dat je veel meer buien krijgt of veel meer neerslag. Dat lijkt me een soort logische in de lijn der verwachting liggen.
0: Ja, precies. Maar concreter over het weer kun je niet zeggen van, nou ja, het wordt een warme september maand, want...
2: Warm denk ik wel, omdat alles nog zo warm is en omdat dat ook eigenlijk een beetje de standaard is natuurlijk.
0: Ja. En je kunt ook zeggen dat het zeewater warmer is dan normaal gesproken. Ja, ik snap het wel, ja.
2: Dat zijn een beetje de tendensen die je een beetje aanziet komen. Ja.
0: Goed, het weer voor 3 september niet. Weer voor 3 augustus zouden we wel graag willen weten voor Midden-Nederland. Je hebt het al even gestuurd aan mij. En ik heb al gezegd, het wordt een graad of 32, 33 in Midden-Nederland. Dat
2: tropisch.
0: Is toch wel, nou, zeker aan de tropisch hete kanten, zeg maar.
2: Gisteren was dan nog heel bescheiden eigenlijk, hè? Wat hebben we gisteren gehaald?
0: Ik eens even 25, kijken. 26 wel, denk ik.
2: Ja, 27,5 zie ik staan. 27,2 in de beeld. En die dag daarvoor was het een paar graden frisser. En je ziet dus langzaam dat die temperaturen weer gaan oplopen. We gaan vandaag en morgen pieken. Ja. 2 tropische dagen, dus vandaag ook. We beginnen met een graad of 17 nu. En we gaan vanmiddag naar die tropische waarde toe. Briesje uit het zuidoosten. Wind heeft eigenlijk ook wel de hele nacht een beetje doorgestaan. Waait nu ook gewoon. Ja, het waait nu best ook wel door uit de zuidoostelijke hoek. Oosten, windkracht 3 op de meeste plekken. Draait een beetje bij naar het zuidoosten. Gaat wat afnemen in de loop van de dag. En een afwisseling van zon en wolkenvelden, waarbij vooral de zon de boventoon voert, maar je ook af en toe wat van die onrustige wolken ziet. Die zag je gisteren ook in de lucht. Bijna een beetje alsof er een onweersbui zou aankomen. Het leek een beetje op Castellanus. Dat is een beetje een indicatie voor onstabiliteit op hoogte. En indicatie daarmee op mogelijk onweer. Nou zit er volgens mij voor mij vandaag voor ons geen onweer in de kaarten. Maar die onstabiele luchten, die wat dynamische luchten, die zijn er denk ik wel.
0: Ja, ja.
2: Maar bovenal veel zon. En de lucht is nog redelijk droog. Net als gisteren was het gewoon prima te doen voor de meeste mensen, denk ik. Zeker in de schaduw. En ook vandaag, de lucht is droog. Is voor veel mensen is zo'n temperatuur nog wel goed weg te stouwen met een relatief laag luchtvochtigheid.
0: Precies, want daar hebben we het wel eens vaker over gehad natuurlijk. Hè? Het zegt niet altijd als het 30 graden is dat je het snikheet moet hebben.
2: Nee, de ene 30 is de andere 30 echt niet. Maar je ziet wel dat vanavond en vannacht de luchtvochtigheid toeneemt. Dat het morgen dus wel een stuk klammer is dan vandaag. Bij ongeveer dezelfde temperaturen.
0: Ja, maar dan geeft zo'n RIVM, het Rijksinstituut voor... in Midden-Nederland in beeld. Jij hebt er gewerkt.
2: Voor milieuhygiëne was het toch.
0: Precies. Die geeft dan wel een waarschuwing uit. Code geel. En het Nationaal Hitteplan gaat dan van start. Als het zo als deze dag is. En morgen ook dan.
2: En zeker voor morgen. En het heeft ook alles maar weer te maken met de duur. En kijk, een deel van de mensen die went ondertussen aan de warmte en aan de hitte. Maar voor een deel van de mensen blijft het natuurlijk gewoon extra zwaar voor hun gestel, zeg maar.
0: Ja.
2: Dus en daar wordt dan aan alle kanten wel gepoogd om rekening mee te houden.
0: Nou, vandaag en morgen. Je zei het al, morgen dus ook een dag. Maar ook dan zit er wat meer vocht in de lucht. Dus dan wordt het wat klammer en benauwder misschien ook wel verzonken.
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat het allemaal wat zwaarder gaat aanvoelen. En dan zou er dan, dat hopen we dan, in de loop van morgenmiddag bij ons een enkele pittige bui kunnen vallen. Die voel je als het ware hangen in de lucht, omdat de luchtvochtigheid zo hoog is. We hopen dan natuurlijk op die pittige onweersbui. En dan woensdag en de dagen daarna zie je de wind langzaam via zuidwest naar west draaien. En dan stroomt er geleidelijk aan weer wat koelere lucht binnen. Dat gaat ook in stapjes. Woensdag denk ik nog een graad als 26, donderdag 24 en vrijdag 23. Een beetje... Dat is trapsgewijs. In het weekend lijkt hij ook weer trapsgewijs een beetje omhoog te gaan. Dus we blijven steeds qua temperaturen vaak op een hoog niveau zitten.
0: Ja.
2: Maar gelukkig zijn die tropische dagen, tenminste gelukkig voor veel mensen, dat het er 2 zijn en niet 20 achter elkaar.
0: Ja, nou ik denk dat je dat...
2: Want dat hebben ze in Frankrijk natuurlijk, hè? Dat gaat maar door.
0: Ja.
2: Die hebben natuurlijk een zomer ohne ende. En die worden wel een beetje gek, denk ik, van die dertigers. Maar bij ons is dan, we pieken even en dan zakken we weer terug.
0: Ja, ja, dan gaan temperaturen komen van in de grote steden, hè, sowieso. Hè. In Italië ook, zag ik ook een waarschuwing, volgens mij. Voor heel heet Italië in de grote steden, bedoel ik dan.
2: Italië heeft ook best wel een hete zomer. We zitten natuurlijk steeds, kijk je vooral naar Spanje en Frankrijk. Ja. Maar Italië en ook, Kroatië, Slovenië, de Alpen zijn ook al lange tijd best wel heet. En je ziet in al die gebieden natuurlijk ook droogte. Ja. Dus het is een opvallende zomer.
0: Ja, dat gaat wel de boeken in als een opvallende zomer.
2: De koersen wel, natuurlijk af op de warmste zomer van ons ooit, sinds 1901 dan. Ja. Terwijl de juni nog de juli de heetste waren. Maar in totaal lijkt het er volgens nog op. We hebben natuurlijk heel wat dagen nog te gaan. Dat de zomer wel een top 1 of in ieder geval top 3 notering krijgt.
0: We hebben veel gehoord over het weer. En we kunnen er best over doorpraten zometeen. Zullen we dat
2: altijd
0: doen?
2: Altijd.
0: 10 voor 8. En dan doen we er ook een weerspeuk bij. Goed?
2: Ja, ga ik zoeken.
0: Als vast ingrediënt. Zo 10 voor 8 in Utrecht is wakker. Grita, dankjewel voor nu. Het was even gezellig ook om je te horen. Tot zo dan weer.
2: Tot zo.
0: Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. En ja, fijne muziek. Teddy Swims en Marvin Hopp is er straks bij na het nationale en internationale nieuws.

0: Lekker hoor. Teddy Bell, Teddy Swims, zomaar zo heet. En een dag als vandaag een beetje verkoeling zoeken. Bad Dreams, dit is Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, tot zometeen.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
5: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar dat heeft Iran nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu is het nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
8: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien. Wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven, maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
7: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Ook op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man... na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
9: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
7: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer, zonnig en tropisch warm vandaag. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Radio M Utrecht 2/7. Het was het nieuws uit binnen- en buitenland steeds op het hele uur. Maar nu, vanaf nu, beter gezegd. Marvin Hop, goedemorgen Marvin.
10: Goedemorgen Bob.
0: Met het nieuws uit Midden-Nederland. Ja, je zult je ook bezighouden met natuurlijk de treinreizigers vanuit Utrecht, hè?
10: Uiteraard, want treinreizigers die vanochtend naar Den Haag of Rotterdam willen moeten rekening houden met treinuitval, zegt de NS. Er is een bovenleiding kapot en die is waarschijnlijk pas rond een uurtje of 9 gemaakt. Een Rotterdamse wijkraadslid van de VVD moet op gesprek komen nadat hij zaterdag in Utrecht bij een extreemrechts protest is geweest. Raadslid Ruben Arnhem was bij een remigratieprotest op het Jaarbeursplein. En FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. PK Fernandez scoorde in de 27e minuut, genoeg voor de zegen. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem overigens ook aangewezen als aanvoerder van de ploeg voor het nieuwe seizoen.
0: Kijk eens aan, dus we gaan er weer tegenaan als het zo meteen gaat beginnen.
10: Dat is. Nou, straks hoor je zijn reactie om 7:30 van Overeem over wat hij ervan vindt dat hij de aanvoerder is.
0: Oké, in het nieuws wil het even 7:30. Tot zo meteen dan weer.
10: Tot straks, Bob.
0: Dank voor nu.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroon Zonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Veilig op vakantie? Laat uw woning beveiligen door ECE Beveiliging. Specialist in alarmsystemen en rookmelders. Ga voor vrijblijvend advies naar ecebv.nl en maak vandaag nog een afspraak. ECE, jouw veiligheid is onze prioriteit.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.

Utrecht. Dus wakker Radio M Utrecht. Nou, give me hope, Joanna. Een van die vrolijke platen van Eddie Grant. Het gaat natuurlijk over Johannesburg, waar het niet altijd even vrolijk is. Maar van Zuid-Afrika weer terug naar midden Nederland. Goedemorgen. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Anne op pad naar een wijngaard in Zeist. Je hoort er verderop in Utrecht is wakker. En nu de Beatles, Love Me Do. 9 minuten over 7. Een hele goede morgen.

Ja hoor, dat was Brooke Fraser en Something in the Water. Ja, er ligt iets in het water, wat is dat hè? Is het een muntje wat erin gegooid is, een geluksmuntje? Althans, een muntje dat je geluk brengt, dat zou zomaar kunnen. Of, het is iets dat te maken heeft met de vakantie 100. Vanmiddag vanaf 3 uur bij Jos is het de vakantie 100. En er zijn al heel veel stemmen binnengekomen voor je favoriete plaatje. Volgens mij kun je dat nog doen in de RTV Utrecht-app. Dus als je je favoriete zomerhit zou willen doorgeven, dan kan dat via ons. RTV Utrecht. De app. Ik zou het doen als ik jou was. Over zomerhits gesproken, dit was er eentje uit 2006. 20 jaar geleden was het Juanes die de wereld veroverde met Tenga la Camisa Negra. Utrecht is wakker. Goedemorgen en breng je stem uit, hè. En vergeet vooral niet te luisteren naar de eerste helft van... eerste deel van de vakantieronde. Vanmiddag van 3 tot 6 hier bij Radio M Utrecht. Bij Jos van Heerden.

Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, die vakantie 100 vanmiddag. Ja, dat wordt een lijst, joh. Echt geweldig. Ik zou zeggen, niet vergeten te luisteren. Ik bedoel, knoop het in je zakdoek, in je oren in elk geval. Of je nou muziek leuk vindt van Julio Iglesias, van Boney M. Of dat je hem houdt van de Drifters of Donovan. Of het komt allemaal voorbij, tenminste. De zonnige muziek vanmiddag van 3 tot 5 bij Jos.

0: met de sneltrein naar Zandvoort.
1: Ja, maar niet naar Gouda, volgens mij, want de trein rijdt nog niet wat dat er gaat. Topstars bij Radio M Utrecht. Het is 2 minuten voor 19:30 geworden. En zometeen het nieuws bij ons uit de regio. Maar Marvin Hop, wat heb je onder andere in het nieuws?
2: Ja, zometeen een nieuwe enthousiaste aanvoerder van FC Utrecht.
1: Oké, blijf luisteren.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Exact 19:30. Je kunt je klokje erop gelijk zetten. Mooi even op mijn studio. En dat betekent het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. En jij begint op het spoor volgens mij.
2: Treinreizigers die vanochtend naar Den Haag of Rotterdam willen, moeten rekening houden met treinuitval. Dat zegt de NS. Er is een bovenleiding kapot. En die is waarschijnlijk pas rond 9:00 gemaakt. De problemen die begonnen gistermiddag zouden in de loop rond middernacht worden opgelost. Maar dat loopt dus uit naar vanochtend. Check goed de reisplanner voor vertrek. In het water bij Fort Honswijk in Schalkwijk is gistermiddag een explosief opgevist. Het gebeurde door iemand die aan het magneetvissen was, zegt de politie. Het explosief is uit het water gehaald en verderop tot ontploffing gebracht. Het zou gaan om een granaat uit de Tweede Wereldoorlog. In een auto die vrijdagavond onderzocht is in Bilthoven zijn geen gevaarlijke explosieven gevonden. Die auto stond aan de Melkweg. Bewoners van ruim 45 huizen moesten daardoor tijdelijk hals over kop hun huis uit. De politie zei eerder dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in die auto zaten. Bleek dus niet zo te zijn. 2 mannen zijn aangehouden. Het is niet bekend of die nu nog vastzitten. En FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. Piqué Fernandez scoorde in de 27e minuut. Genoeg dus voor de zegen. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem aangewezen als aanvoerder van de ploeg. De 33-jarige middenvelder neemt de band over van de vertrokken Mike van der Hoorn.
7: Nu als eerste aanvoerder benoemd, dus dat is groot.
8: Dat speelde in de onderhandelingen of is dat daarna pas gekomen?
7: Dat is erna gekomen en dat is deze week bepaald. Dus grote eer. Ik draag me trots.
8: Wat voor soort aanvoerder ga jij zijn?
7: Ik denk dat ik een aanvoerder ben die in de groep staat in plaats van erboven. Zo.
2: En een uitgebreidere reactie van hem staat nu nog bij ons op de website. Volgende week zondag begint het voetbalseizoen weer voor de Utrechters. Met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.
1: Best wel gauw al eigenlijk al.
2: Ja joh, gaat alweer snel weer verder. Ja. Heb ik alleen nog het weer? Er is vandaag veel zon. Bij een lichte zuidoostenwind wordt het maximaal 32 à 33 graden. En meer nieuws op rtvutrecht.nl of in onze app.
1: En hoe hou jij het hoofd koel, Marvin, als je vanmiddag weer naar huis rijdt? Om 2:30 of zo? Raampjes open in je auto, denk ik.
2: Ja, eerst wel. Eerst even de 10 minuten raampjes open totdat de snelweg zit. Ja, en dan raampjes dicht, de airco aan.
1: Oké, heel verstandig. Ja. Hey, tot zo meteen weer, hè?
2: Joe!
0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Vanmiddag vanaf 3 uur...
13: Zomer op de radio met de Vakantie 100.
12: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: We Don't Talk Anymore. Ja, dat geldt niet voor Radio M, Radio voor Midden-Nederland. Want als wij ons, ja, als het zwijgen wordt opgelegd, ja, dan is het stil natuurlijk. En dan hoor je niks meer. Dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. 8 minuten over 7:30 is het geworden. Goedemorgen op deze maandag de 3e augustus van 2026. Ja, even 7:30, maandagochtend. Een grote kans dat je denkt aan een kop koffie, verse bak thee. Maar we gaan het hebben over wijn. Wijn? Het gaat namelijk fantastisch met de Nederlandse wijn. De Nederlandse wijn, ik benadruk het nog maar een keer, komen steeds meer wijngaarden bij, oogsten groeien en de kwaliteit van de druiven, gaat ook nog een keer vooruit. En dat komt, ja, omdat het steeds warmer wordt in Nederland. Ja, het klimaat natuurlijk, ja, dat is steeds meer geschikt voor wijnbouw. En een van de wijngaarden bij ons in Midden-Nederland is wijngaard Hoog Beek en Rooien in Zeist. Anne, wat een leuke plek om te zijn, kan ik me voorstellen. Sta je tussen de wijnranken eigenlijk al, of niet?
1: Goedemorgen, Bob. Jazeker, daar sta ik. In Zeist, inderdaad, bij genoemde wijngaard. En wat je al zegt, Nederlandse wijnboeren merken inderdaad dat de druif en kwaliteit verbetert. De oogst beter wordt. En misschien Nederland wel een wijnland kan worden. Ik sta hier met de voorzitter van de wijngaard in Zeist, Wim Vermaak. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ziet u die trend terug?
2: Ja, goedemorgen.
1: Ziet u dat terug, die trend?
2: Ja, zien we zeker terug. Wij hebben vorig jaar een super oogst gehad. Meer dan 4000 flessen. En dat was een absoluut record. Want er zijn ook wel jaren geweest dat we 700 flessen hadden. Dat was het jaar daarvoor. Dus als je vanaf het begin kijkt van de oprichting van de wijngaard in 2013... dan zien we duidelijk een opgaande lijn.
1: Zo. En waarom is dat warme, droge klimaat zo goed voor die Nederlandse wijndruif?
2: Kijk, de druif, dat blijkt ook wel uit het feit dat in Italië en Frankrijk, dat zijn natuurlijk zeg maar de wijnlanden met warmere klimaten. Maar ik denk ook daarnaast dat de wijnstokken en de druiven die we hier kweken, die zijn speciaal ontwikkeld in Duitsland. En zijn bijvoorbeeld goed bestand tegen schimmels. Niet 100%, maar wel beter dan zeg maar in andere landen. En andere rassen.
1: Ja.
2: Dus dat verklaart ook een deel van het succes.
1: Ja, okay. Even over de plek waar we zijn. Het is eigenlijk een beetje hartje Zeist, maar wel een enorme grote wijngaard hier. Heeft het veel tijd gekost om dit aan te leggen?
2: Het heeft meer tijd gekost om het te vinden.
1: Oh, ja?
2: Want dit is een stukje grond van het Utrecht landschap. En destijds lieten mensen hier hun hondjes uit. En toen wij dat zagen, toen zijn we naar het Utrechts landschap toegestapt en gezegd van, we hebben dit plan om een wijngaard aan te leggen. En dit lijkt ons een ideale locatie. Ja. Nou, ze waren gelijk heel enthousiast. Dus we hebben daar een goede samenwerking in kunnen maken. En dit is het resultaat.
1: Ja. En 13 jaar geleden was het klimaat van Nederland misschien nog niet zo warm en droog. Of had u dat een beetje voorspeld?
2: Ja, er waren toen ook al een paar wijngaarden in Nederland. En ook succesvolle wijngaarden. We hebben er ook een aantal bezocht. Onder andere om te bekijken welke druivensoorten moeten wij gaan aanplanten.
1: Ja.
2: Nou, we zijn Johan Nieter geworden en de Sauvignon Gris. Mm-hmm. Dat zijn de twee, zeg maar, druivensoorten die wij hier planten. En we hebben ons in het begin ook echt laten adviseren door degene die ook onze wijn maakt. Want wij brengen de druiven naar Bentelo in Twente. En daar wordt er wijn van gemaakt bij een Nederlands wijnmakerij.
1: Okay.
2: Dus Roelof Visser, de eigenaar van die wijnmakerij, die heeft ons beginnen ook wel geadviseerd.
1: Ja, oké, heel goed. Als we hier zo even voor ons kijken. Op tafel staan twee flessen wijn. Het is net 7:30 geweest op maandagochtend. Het is misschien een beetje gek om aan wijn te drinken. Zo. Ik begin al een beetje te stotteren. Ja, kijk. Dat klinkt toch goed, hè? Wat voelt u nou als u dat geluid hoort?
2: Ja, daar word ik een beetje warm van.
1: Ja, dat kunnen we ons voorstellen. En u ook, hè?
3: Nou, nu nog niet, hoor.
1: We staan hier niet alleen met Wim, we staan ook bij twee mensen die dus inderdaad... want ik werk hier met vrijwilligers op de wijngaard, ja. Begrijp ik?
2: We werken hier met in totaal 60 vrijwilligers.
1: 60 vrijwilligers.
2: Die natuurlijk, laten we zeggen, niet allemaal tegelijk hier werken. Maar op vrijdag en zaterdagmorgen zijn we hier in een wisselende samenstelling. Gemiddeld zo'n 15 mensen. En er is het hele jaar veel werk te doen in een wijngaard.
1: Het hele jaar?
2: Het hele jaar, ja. Het begint in januari met de snoei. En dan moet je natuurlijk de zaak toch schoonhouden. Je ziet, het ligt er allemaal prachtig bij. En dan gaat die vanzelf.
1: Dat kost een hoop werk, dat kan ik me goed voorstellen. We gaan zo meteen eventjes de wijnranken langs. Om te kijken inderdaad wat we kunnen doen misschien. En hoe het eruit ziet, hoe het erbij staat.
0: We gaan het meemaken. In het volgende uur. Utrecht is wakker. Anne en de wijnboer ook vinden Zeist. Heel veel plezier. Tot zometeen.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
5: Want die ene, dat ben jij.
6: Vincent met Dat Ben Jij is deze week de Nationale Nieuwe.

0: Oh ja, de Jackson 5 toen nog met z'n vijven. De Jackson 5 natuurlijk, ja, en I Want You Back. Later de Jacksons. En toen ging iedereen zo'n ongeveer solo. De Jacksons bestonden overigens nog wel een tijdje, hoor. I Want You Back, I Want You Back. Je moet terugkomen. Klinkt als Spannenburg, is dat ook? Teruggekomen, van weg geweest.
1: Zeker. Ja,
0: ja, ja. Jij verliet ons even voor 7 uur. Toen zeiden we al, we gaan het volgende uur lekker weer verder praten over het weer. Nou ja, lekker weer, weet ik niet. Het ligt er een beetje aan.
1: Ja, code geel. In geval,
0: ja, precies. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Dus je moet je toch een beetje wapenen, dan wel je bekommeren om je medemens, denk ik. Hè?
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk altijd een goed idee, maar zeker met de hitte. Nou hebben we natuurlijk die enorme klap gehad eind juni, hè, met die hitte en de benauwdheid van 7, 38 graden. En wat dat betreft zijn we allemaal ook een beetje geacclimatiseerd, denk ik, zo in de loop van de zomer. En het fijne is dat het wel een piek is vandaag en morgen, maar dat daarna ook weer die temperatuur gaat dalen. Dus er zit wel, het is niet zo dat je steeds weken in hitte zit, zoals in Frankrijk grote delen, dat je maar op die 30, 35 graden blijft. Uh-huh. Dus bij ons even een paar pieken en dan zakt hij weer terug en dan gaat hij weer omhoog. Dus ik heb de hoop en de verwachting dat het voor veel mensen misschien wel een beetje uitputtend is, maar toch dat er ook wel genoeg momenten en dagen en weken zijn dat het wel te doen is eigenlijk.
0: Fijn om te horen. Ja, zeker wel. Zeker wel.
1: En ook nu hoor, vanochtend, het is nu 18, 19 graden. Het is nu perfect, denk ik, om buiten te zijn. En het mooie is dat er ook dat het niet helemaal strak blauw is vandaag en morgen. Er schuiven ook af en toe wolkenvelden voorbij. Een beetje van die onrustige, dynamische wolken. Die lijken aan te geven dat er misschien wel onweer op komst is. De vraag is of dat voor ons vandaag is in Midden-Nederland. Ik denk het toch niet. Maar morgen wel. En dat geeft dan ook weer een afkoeling die daarna opkomt. En de meeste hitte zit altijd tussen 3 uur vanmiddag en zeg maar 8 uur vanavond. Want we gaan naar 233 graden toe. En rond het middaguur is het daarvan ongeveer een graad of 27. Dus we hebben nu 17, 18 graden, straks 27. En in de middag is het dan 233 graden. Ja, daar moeten we eventjes doorheen voor wie er niet van houdt.
0: Precies. En we hebben een hele warme zomer. Daar ontkomt niemand aan. Qua uitspraak is het ook zo van logisch natuurlijk dan.
1: Ja.
0: Maar het houdt nog wel even stand, hè, die zomer.
1: Ja, die zomer houdt nog wel even stand. Dus echt het ritme van af en toe zo'n golf met zuidelijke warmte. Of een vleug van de zuidelijke warmte. Of echt een hittevleug die over ons heen komt. En dan een wind die weer draait naar west-noordwest. En dan hebben we gelukkig die Noordzee voor ons liggen. Waardoor de hitte wat getemperd is. Eigenlijk zitten we steeds op dat grensvlak. De echte hitte zit veel meer in België. En natuurlijk in Frankrijk. De zuidelijke helft van Duitsland. En wij bewegen een beetje mee met dan weer heet. En dan weer eventjes verkoeling. En dan weer heet. Je ziet bijvoorbeeld ook een heel groot verschil met hoe de mensen in Groningen en Drenthe deze zomer ervaren. Die hebben veel vaker die Noordzee lucht over zich heen met bewolking en bescheidenere temperaturen. Mm-hmm. En die hebben echt een idee van, die zomer die valt eigenlijk wel mee.
0: Oh, natuurlijk, ja. Zijn sowieso, denk ik dan ook wel, met Noord- en Zuid-Nederland. Dan heb ik het over, inderdaad, waar je het over hebt, Groningen, zeg maar de kop van, en dan helemaal tot het zuiden toe. Grote verschillen in temperatuur, denk ik ook. Hè?
1: Zeker. Je had op een gegeven moment, dat je gewoon 33, 34 graden hebt in Brabant, en dat het op de Wadden 20 graden was met bewolking. Ja. Dat is niet zelden voorgekomen. En ook in Drenthe en Groningen is het gewoon veel minder geel, de landerijen, dan bij ons. Er is gewoon wat vaker neerslag gevallen. Ook daar is de droogte, zeker. Maar die is niet zo markant als bij ons of langs het westen. Want Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, die hebben ook grote droogte waar ze mee te maken hebben. Ja, dus dat zijn de verschillen in ons kleine landje toch?
0: Ja, en dan meer, zeg maar, midden Nederland. Vandaag toch wel een dikke 30 graden.
1: Een
0: dat
1: dikke
0: gaan we
1: 30,
0: halen.
1: 32, 33 graden. Matige zuidoostenwind die wat gaat afnemen. En vanavond en vannacht nog lang warm. En het wordt ook wat klammer. Waardoor de dag van morgen, denk ik, onprettiger aanvoelt qua hitte dan die van vandaag.
0: Oké, die waarschuwing die slaan we niet in de wind. Sterker nog, die wind. Nee, dus.
1: Nee, die gaat afnemen. Dus weinig wind. Ja, en morgen draait hier wel wat naar het zuidwesten. Ja. En morgen kunnen er dan een paar of een enkele regen- en onweersbuien vallen. Dus die heb ik eigenlijk vooral voor morgen. Maar misschien ook vannacht, hoor. Er zitten nu buien bij Bordeaux. Die komen in de stroming richting Nederland. Maar denk dat die eerst nog ten oosten van ons voorbij
0: trekken. Oké. Nou ja, of niet eigenlijk. Ik bedoel, misschien ook wel.
1: We willen wel wat water, ook voor onze rivieren natuurlijk. Die zo laag staan.
0: Ja. Het is dan heel erg droog, zeg maar.
1: Ja, die staan echt heel droog. Ja.
0: Okay. Rita, wat voor weerspreuk heb je voor ons voor deze maandag?
1: Ja, over de droogte van de rivieren. Dat er zoveel wrakken en botten tevoorschijn komen in het zand.
0: Ja,
1: blijven boten aan de kant, dan komen botten en wrakken boven het zand.
0: Oh ja, mooi hoor.
1: Het komt van alles te boven.
0: Ja. Wil je nog één keertje voor ons doen? Ja, de weerspreuk van deze mannen.
1: Boten aan de kant vanwege het lage water. Er komen botten en wrakken boven het zand.
0: Tot zo meteen weer.
1: Tot zo.

0: Op haar album True Blue, dat uitkwam in 1986, kwam deze single ook tevoorschijn. 1987, La Isla Bonita. Je beleeft de zomer bij Radio M Utrecht en dan denk je meteen aan vakantie. Vanmiddag vanaf 3 uur is de vakantie 100 bij Jos van Heerde. De leukste vakantiehits die je zelf hebt helpen samenstellen, zo moet ik het zeggen. Hier bij Radio M Utrecht zijn we daar zeker voor in. Nou, dat is gebeurd. En vanmiddag vanaf 3 uur start die vakantie 100. Deze week tot en met donderdag aanstaande tussen 3 en 5. Dus bij Radio M Utrecht. Hey, en zometeen ga ik praten over een zonsverduistering. Die zit er nu nog niet aan te komen, maar volgende week wel. En Anne is nog steeds op de wijngaard in Zeist.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Woehoe! Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
8: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
7: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
9: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
7: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ons derde uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. En met name het nieuws uit de regio. Nu eerst Marvin Hop.
3: Ja, goedemorgen Bob. Vanaf nu rijden de treinen weer normaal volgens dienstregeling tussen Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Gisteren ging daar een bovenleiding kapot. Die is dus gerepareerd. Er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in Benidorm in 1998. En in het water bij Fort Honswijk in Schalkwijk is gistermiddag een explosief opgevist. Gebeurde door iemand die aan het magneetvissen was. Het was overigens een Franse handgranaat. En die is tot ontploffing gebracht.
0: Oké. Napoleon zelf neergegooid. Of een van de Franse mannen natuurlijk. Voordat ze Auster liet zijn gaan bouwen, denk ik.
3: Nee, het is uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Van daarna.
3: Je denkt wel heel erg.
0: Een granaat, dat kan ook helemaal niet, hè? Nou, alles nog niet bij Napoleon, toch?
3: Nee, maar wel een dikke 10 voor je denkwijze.
0: Ja, maar een beetje verkeerd gedacht, denk ik.
3: Nee, het is allemaal ruimte voor.
0: Het is nieuws uit de regio. Uitgebreid geef ik jou die ruimte om 8:30.
3: Ja, zal ik je vertellen dat ik straks om 8:30... voor jou dus een stukje audiomateriaal heb van André Hazes.
0: Oh, dat is heel leuk. En ik denk dat ik weet waar welke studio dat opgedoken is. Ja? Want ik weet dat er een bedrijf was dat heel veel concertregistraties deed. Met een fan deed of zo.
3: Klopt.
0: Schuurman.
3: Ja.
0: Nou, hij had een blote hoofd.
3: Dat weet je dan weer wel.
0: Goed, hè?
3: Ja, het gaat precies, goed.
0: Ja. Napoleon was verkeerd, maar Schuurman, dat deed ik dan weer wel. Uit Spakenburg.
3: Goed hersteld.
0: Oké. 8:04, Marvin, tot zo meteen.
10: Thuis of op vakantie? Met een goed alarmsysteem van ECE Brand- en Inbraakbeveiliging slaap je rustiger. Kijk op ecebv.nl.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
13: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.

Peter Allen. Australische zanger die heel jong overleed. I Go To Rio, groot succes ook bij ons in Nederland. Ja, een zonnige plaat. Vanmiddag veel meer zonnige muziek, zelfs 2 uur lang. En dat doen we tot en met donderdag tussen 3 en 5. Want dan hebben we de vakantie 100. En je kon je stem uitbrengen op je favoriete plaatje. Nou, als je nu nog een leuk plaatje weet, dan mag je het me ook doorgeven. Hoor, via de RTV Utrecht app. Maar zeker vergeet niet te luisteren vanmiddag van 3 tot 5 aan Jos. Met zijn vakantie 100. Inmiddels is het 8:10 geworden. Na 8:30 horen we Anne. Die zit op een, dat klinkt heel gek, een ezel, een paard. Nee, op een wijnboerderij. Of beter gezegd een wijngaard. In Zeist, want dat kan allemaal. En ik ga zometeen bellen met Rob van den Berg. Die is een van de mensen van de Sterrenwacht Zonneborg. En we gaan praten over een bijzonder natuurverschijnsel. Een fenomeen dat volgende week plaatsvindt in delen van Europa. Wat dat is en hoe een vork in de steel zit, hoor je. Nou, onder andere Alice en Moyet, is This Love.

0: Jones. Love me tonight. Het is 13 minuten voor 8:30 in de ochtend, maar volgende week, en dan wel op woensdag, dan krijgen we te maken met een bijzonder natuurverschijnsel. In een aantal delen van Europa is er dan een totale zonsverduistering. Hier in Nederland kunnen we misschien volgens mij daar iets van meekrijgen, maar wil je echt alles zien, of zoveel mogelijk, dan moet je op reis. Rob van den Berg, Sterrenwacht Zonneborg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Sterrenwacht Zonneborg, Utrecht, dan denk ik sterren, de zon. Is die te zien in Nederland? Is de Sterrenwacht daarop ingericht? Kunnen we die zien in Nederland dan via jullie?
1: Ja, zeker via ons, maar vooral ook zelf. Die zon die wordt dus verduisterd door de maan, maar in Nederland voor een heel groot gedeelte. Uh-huh. Dus op straat merk je er niet heel veel van. Het is een beetje het verschil tussen een volle zonnige dag en dat er dikke wolken voor de zon trekken, dus het blijft wel licht.
0: Ja.
1: Maar we kunnen het allemaal zien als de wolken inderdaad een beetje meezetten en het onbewolkt blijft.
0: Want eigenlijk leg je het nu al uit, hè, wat een zonsverduistering is. De maan komt tussen de zon en de aarde in te staan, heb ik dat dan goed?
1: Ja, dat klopt. Dus eens in de zoveel tijd hebben we een bijzondere situatie dat de zon, de maan en de aarde precies op één lijn staan. En dan als je op de goede plek bent, dan kan de maan volledig de zon bedekken.
0: Ja, en is het lang geleden, in mijn beleving is het niet zo lang geleden, komt dit best wel vaak voor, maar goed, dat ligt mijn leeftijd natuurlijk ook, dat heb ik al een aantal keer meegemaakt, denk ik. Hoe vaak komt dit voor? Wanneer was de laatste keer ongeveer?
1: Ja, zo'n zonsverduistering ergens op de wereld is zeg maar één keer per jaar, één keer per twee jaar gemiddeld. Ja, ja. Maar dat zijn ook willekeurige plekken op de wereld. De laatste keer dat het in Europa was 1999. Oh. Dat was in Noord-Frankrijk, dus dat is inderdaad weer eventjes geleden.
0: Ja. En is het dan zo, nou ja goed, dat is misschien de uitvoering, dat je dan met zo'n brilletje moet gaan kijken, of heb ik dat nou helemaal mis? Want nu denk ik aan 1999 dat ik ooit buiten stond.
1: Ja, nee, dat moet inderdaad. Je hoort dan mensen zeggen van ja, je kan door een cd kijken of een broedglaasje.
0: Ja, ja, precies, ja.
1: Heel gevaarlijk, want dat is nooit volledig bedekkend en je hebt zo oogschade. Dus zorg dat je zo'n professioneel zonsverduistering brilletje hebt. Die kosten helemaal niks. Voor €2 kan je ze bestellen per stuk. En als je er zuinig mee omgaat, gaan ze jaren mee. Dus dan kan je de volgende zonsverduistering ook weer zien.
0: Over 20 jaar of zo dan.
1: Door zo'n brilletje kijken.
0: Over 20 jaar. Ja, precies. Ja. Nou ja, maakte ik net de opmerking, in Nederland kun je er misschien wel iets van meekrijgen. Wat is het beste land in Europa om het te zien? Want je gaat er misschien wel voor op reis. Jij gaat dat doen, weet ik, hè?
1: Ik ga dat doen, ja. Ja, in Nederland kan je door dat brilletje dus zien dat de maan steeds verder over de zon heen kruipt. Want er blijft een stukje altijd verlicht als die weer wegkruipt.
0: Ja.
1: In Spanje bedekt hij de zon volledig. En dat gebeurt dan rond 8:15, rond 8:30 s'avonds. En dat is een baan, een smalle baan over Spanje heen van het noordwesten naar het zuidoosten. En zelf ga ik naar een plek tussen Bilbao en Madrid. Ze zeggen dat je daar de langste zonsverduistering hebt. Dat is ongeveer 2 minuten dat die volledig bedekt is. En ze zeggen dat de kans is op goed weer. Want je wil natuurlijk niet dat wolken roet in het eten gooien.
0: Nee, nee, nee, precies. Dus ja, Spanje gaat gebukt onder best wel lang al hitte op dit moment. Dus de kans dat het licht is best aanwezig. En dus dat de zon verduisterd wordt en dat je dat ziet is ook groot.
1: Ja, dat klopt. Ja, en er zijn natuurlijk vreselijke bosbranden op dit moment. Dus ik hoop dat de zon op dat moment niet door de bosbranden wordt verduisterd.
0: Ja.
1: Dus we hopen om meerdere redenen dat de bosbranden tegen die tijd onder controle zijn.
0: Als je het nou ziet, hè, want veel mensen die verheugen zich om zoiets te zien, omdat het redelijk uniek is. Tenminste, het komt 1 keer per jaar voor, maar dat je het echt goed kunt zien. Misschien maar een paar keer in je leven dan. Wat doet dat met je, Rob? Word je er nog warm van, koud van? Wat gebeurt er met je?
1: Ja, het is ongelooflijk. Ongelooflijk bijzonder. Mijn eerste volledige zonsverduistering was dan inderdaad in 1999 in Noord-Frankrijk. Nou, je weet niet wat je ziet. Je ziet door je brilletje al dat de zon steeds verder verduisterd wordt door de maan. Dat hele proces duurt ongeveer een uur. En daarna weer een uur dat dit langzaam weer lichter, of tenminste dat de maan weer verdwijnt van de zon. Maar op het moment zelf, dat is alsof er een knop omgaat. Het wordt in één klap donker.
0: Ja.
1: Het wordt niet zo donker als echt midden in de nacht, maar wel donker genoeg dat de lucht zwart wordt en dat je sterren gaat zien. Er gebeurt iets met de wind. Er zijn op dat moment natuurlijk heel veel mensen om je heen, want heel veel mensen trekken vanuit Europa naar Spanje toe om de zonsverduistering te zien. Die worden allemaal helemaal stil. Vogels worden stil. Ja, je krijgt kippenvel. Het is wat mij betreft het mooiste natuurverschijnsel wat er bestaat.
0: Ja, want nu noem je het woord natuurverschijnsel. Je zegt ook vogels worden stil. Dus het doet echt wat met mens en dier, snap ik dus.
1: Ja, dat klopt. Het is voor dieren toch of ineens de nacht invalt. Dus dagdieren worden stil, nachtdieren worden actief. Maar ja, het duurt dus maar een paar minuten. En dan wordt het ineens, de knop gaat weer om, wordt het in één klap licht.
0: Ja.
1: En dan gaat alles weer naar normaal. Je hoort de mensen om je heen dan ineens allemaal opgewonden praten en roepen. Dus het is ook een soort collectieve belevenis. Want zo'n zonsverduistering beleef je nooit alleen. Dat is heel mooi om dat te delen met zoveel mensen op zo'n plek.
0: En nou vertel jij erover, dan weten we het allemaal. Maar vroeger, honderden jaren geleden, wist niemand wat het was. Dat was misschien wel een beetje eng.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel zagen en mythen over en bijgeloof. Ja. En het is natuurlijk de ene god die de andere god dan opeet. En want heel veel religies zijn opgehangen aan de maan en de zonnegod.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En er werden offers gebracht, ceremonieën uitgevoerd. En de mensen hadden het bewijs dat het hielp. Want zo'n zonsverduistering stopt altijd weer natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Maar laat ons nu niet meer foppen. We weten veel. En mede dankzij jou, Rob, ik wens je een goede reis naar Spanje toe. En heel veel kijkplezier, zeg ik dan.
1: Ja, dankjewel.
0: En als we het in Nederland willen kijken, je noemde het eventjes als laatste nog, en dan Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Daar kun je dit ook wel bekijken door de kijkers heen, of niet?
1: Ja, check even de website van Zonneborg, waar en wanneer en wat er precies gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je dat met professionals en enorm veelwetende amateurastronomen, kun je dat allemaal delen met elkaar.
0: Ja, dank dat je dat met ons wilde delen op de radio als voorbode. Rob, dankjewel. Goede reis naar Spanje nog was, hè? Dag.
1: Dank, graag gedaan, dag.
0: Rob van den Berg van Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met Guus, Mewis en Vagant.

0: Nou, we waren jong hoor, in 1997, toen dit een groot succes was in Nederland. Guus Meeuwis en Vergant en Verliefd zijn 1997.
1: Jij was ook jong. Ik was een stuk jonger dan dat jij was in 97.
0: Dat geloof ik zo. Had je de baard in je keel al toen, of niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, die moest toch komen, Kuut? Ja. Nou, ga zeggen, 1997. Maar terug naar vandaag. Marvin Hop, hoorde je al, wat heb je het nieuws zo?
1: Ik ga zo iets laten horen over André Hazes, een stukje concert.
0: Kijk,
1: wat je eigenlijk nog niet eerder hebt gehoord.
0: Uniek dus.
1: Uniek.
0: Hier bij Radio M Utrecht over een paar minuten meer.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Radio M Utrecht met het regionieuws door Marvin Hop. En dat begint met een auto die gevonden is. Een gevonden auto?
1: Een gevonden auto vrijdagavond in Bilthoven. Die is onderzocht en daar zaten geen gevaarlijke stoffen in. Die auto die stond aan de Melkweg. Bewoners van ruim 45 huizen moesten daardoor hals over kop naar buiten. De politie zei eerder dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zaten. Dat bleek dus niet te zijn. Twee mannen zijn aangehouden. Het is nog niet bekend of ze nog steeds vastzitten. Ja, Bob, nu komt hij eindelijk. Er is nieuw audiomateriaal opgedoken van André Hazes. Dat is gevonden in een muziekstudio in Spakenburg. Het gaat om een concertregistratie van Hazes in augustus 1998 in Benidorm. De muziek lag bij Paul Schuurman. Zijn inmiddels overleden vader had een mobiele audiostudio die concerten opnam. En zodoende is dus ook dat concert in Benidorm opgenomen. Maar ja, dat bandje zat ergens in een doosje, heel lang weggestopt, en is nu dus weer boven water.
0: Ga je het laten horen?
1: Nu komt-ie.
9: We zijn hier nu bezig met André. Ik zal wel even een klein stukje laten horen.

0: Als iemand.
1: Hier heb je de stem los van André nu.
0: Zeg dat genoeg.
1: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. En dat heb ik altijd al gezegd van, weet je, dat dit moet gewoon weer op de markt komen. Want het zijn unieke concerten gewoon.
2: Ja, de echte Hazes-fan kan vanaf 21 augustus het complete concert beluisteren. En daarnaast heeft Schuurman, die je net hoorde, ook nog muziek liggen van Herman Brood en Marco Borsato.
3: Kijk eens aan, nou, Borsato is er nog. Brood niet meer natuurlijk al lange tijd, dus maar bijna uniek. Maar is dat een soort rechtenvrij, denk ik dan? Want zij registreert zo'n concert, zijn vader deed dat dan, Jan deed dat dan. Dan vraag ik me toch af, dat dan zit met de rechten. Het moet wel afgestemd worden op elkaar, toch?
2: Ik denk het wel, maar ik durf daar niks... Ik weet
3: nee, dat snap ik. Ja. Maar dat is mijn vraag. Los daarvan, denk ik... Wauw, wat leuk om dit te horen. Primeur op de radio.
2: Hè? Nou hè, dat pik je dan toch zo even...
3: Hazes uit Vinkeveen, hè? Dat zeg ik er nog maar even bij. Natuurlijk.
2: Helemaal goed. De werkzaamheden, ander nieuws dan, aan de Monika-brug in Utrecht zijn begonnen. De brug die verbindt het centrum met het noorden van de stad. Al het verkeer moet daardoor omrijden, want de brug wordt volledig uit de dragers getild en op een ponton gezet. Het asfalt, de leuningen en de beschermlaag worden vernieuwd. De constructie wordt ook aangepast om geluidsoverlast te verminderen. Ook het busverkeer moet daardoor omrijden. 30 augustus gaat de brug weer open. En FC Utrecht heeft gisteren een oefenduel tegen Sevilla FC uit Spanje verloren. Het werd 1-0. Peque Fernandez scoorde in de 27e minuut, genoeg dus voor de zege. Hoofdtrainer Anthony Correa van Utrecht heeft Joris van Overeem daarnaast aangewezen als aanvoerder van de ploeg. De 33-jarige middenvelder nam de band over van de vertrokken Mike van der Hoorn. Volgende week zondag begint het voetbalseizoen weer voor de Utrechters met een uitwedstrijd tegen FC Groningen. En dan heb ik alleen nog het weer. Er is veel zon vandaag, je raadt het niet. Bij een lichte zuidoostenwind wordt het maximaal 33 graden. Goed drinken en insmeren.
3: Ja.
2: Meer nieuws op rtvutrecht.nl of in de app.
3: En jij bent er ook weer met nieuws om 9:30 natuurlijk, hè?
2: Zeker,
3: en
2: half echt te slaan.
3: En 11:30 ook, ja. Precies, hele ochtend. Dankjewel, Marvin. Succes. Dank je.
4: Met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
5: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
7: ECE Brand- en Inbraakbeveiliging zoekt versterking. Heb jij ervaring met licht administratief werk en hou je van klantcontact via de telefoon? Dan ben jij misschien precies wie we zoeken. Kijk op ecebv.nl en solliciteer vandaag nog.
8: Vanmiddag vanaf 3:00
9: Zomer op je radio.
8: Met de vakantie 100.
10: Utrecht is wakker met

0: Caspian, Sint-Pieters. And You Were On My Mind. Van 2 tot 3 vanmiddag hoor je veel meer muziek uit de jaren 60. Want dan komt dit ook vandaan. Caspian, Sint-Pieters niet, maar andere muziek wel. Van 2 tot 3. En om 3 uur is het tijd voor de vakantie 100. Radio M Utrecht, 8:08 inmiddels geworden. Een alsmaar groeiende groep vrijwilligers werkt zich werkelijk in het zweet. Op Wijngaard, Hoog, Beek en Rooien in Zeist. Het gaat best wel heel erg goed met de Nederlandse wijn, want door klimaatverandering is het warmer in Nederland. En daardoor kan het zomaar zijn dat wijnrassen als Pinot Noir of Chardonnay voet aan de grond kunnen krijgen bij ons in Midden-Nederland. Wordt Nederland dan ook een wijnland? Hoe groot is die kans? Anne zoekt het vanmorgen uit bij deze Wijngaard in Zeist. Anne, hoe ga je? Ga je lekker?
1: Hey, goedemorgen Bob. Ja, zeker. Nou moet ik zeggen dat de omstandigheden hier uiterst rustig zijn. De zon schijnt in ons gezicht. Links en rechts wijnranken grote bladeren waar de zon op schijnt. Het lijkt net alsof we ons wanen in Frankrijk. Een Franse wijngaard. Echt waar. Het klimaat voelt zo. Het uiterlijk voelt zo. Maar ja, ik kom hier bedrogen uit. Want we staan gewoon in het centrum van Zeist. In provincie Utrecht. Waar dus wijn wordt verbouwd. En dat niet sinds kort, al sinds een jaar of nou bijna 14 jaar gebeurt dat hier. En ik sta hier met Sigrid. Goedemorgen Sigrid.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
1: U werkt al ontzettend lang hier op de wijngaard. Ja. Maar u bent ook opgegroeid op een wijngaard. U ademt wijn eigenlijk. U weet er alles over.
2: Ja, dat heb ik natuurlijk in de loop der tijd heb ik heel veel kennis opgedaan. En toen ik vanuit Duitsland hier naartoe kwam, toen heb ik in het research gewerkt. En heb daar ontzettend veel kennis opgedaan over wijn.
1: Vooral over de chemische processen achter de wijn. Ja, daar heeft u mij net al best wat over verteld. Maar we staan hier nu voor een wijnrank of een stok. Ja. Wat is dit precies? Het is een boom met druiven eraan.
2: Ja, daar groeien gewoon druiven aan. En daar heb je ranken. En aan die ranken, dan laten we 2 druiventrossen laten we daaraan hangen. En als er meer druiventrossen aan zitten, dan halen we die weg. En de derde, die gaat weggehaald worden, want die wordt niet rijp. Ja. En die 2 onderste, die worden wel rijp. En wat we dan gaan doen, dan gaan we in uxles gaan we meten. Ja. En 1 uxle is 1,32 gram suiker. Per liter.
1: Ja, en het gaat om suiker en gist, hè, want daar ontstaat alcohol uit, begreep ik al.
2: Als je dan, als de druiven rijp zijn, en dat is meestal in oktober, dus dan moeten we nog een lange weg gaan. En nu hebben we gemeten.
1: U heeft een heel mooi apparaatje in de hand waar u door kunt kijken. Zullen we dit even kort demonstreren? Ja. Hoe werkt dit? Want dit is een apparaat waarmee je dus kunt zien
2: hoeveel suiker erin zit.
1: Ja, en dus ook een beetje wanneer er geoogst kan worden.
2: Ja, wanneer er geoogst kan worden is het. Dan
1: kijk
2: moet
1: door
2: het
1: een soort kijkertje.
2: Dan moet het na de. Tussen de 80,
1: oh ja, ik mag ook even kijken. Ik zie alleen maar.
2: De 80 en de 90.
1: 80 en 90.
2: Aan de linkerkant.
1: Oh, maar we zitten nog heel laag. We zitten op 32. Laag. Nou, dat is nog lang niet zo ver dan.
2: Dus is nog niet zo ver. Nee.
1: Maar we kunnen het ook zien aan de druiven. Als we zo even ritselen.
2: Ja.
1: Van de bladeren. Oh ja, oh god, hier staan heel veel wittige druiven.
2: Ja.
1: En je ziet ook, ze zijn nog heel klein.
2: Ja.
1: Dus die zijn nog niet rijp voor
2: dus
1: de wijn.
2: Gewoon nog veel meer suiker in.
1: Ja.
2: En hoe meer suiker. Maar je wil eigenlijk geen wijn hebben met 16% alcohol.
1: Nee.
2: Ja. Dus
1: waarom niet?
2: Ja.
1: Oh, lekker?
2: Ja. Nee, is niet lekker.
1: Okay.
2: Is veel te veel alcohol. En dan proef je eigenlijk alleen maar de alcohol. En het mooiste is als je tussen de 12% en 13% zit.
1: Daar gaan we voor. Oké, dat is goed. Even kijken hoor. Ja, want jullie, wat voor soort. Dit is geen Chardonnay. Of kunnen we van de buitenkant zien wat voor druif het is?
2: Ja, wat we hier zien is dat hier een Riesling konden we hier niet verbouwen. Want de zomers in Nederland zijn iets korter dan in Duitsland.
1: Ja.
2: En daar wordt dan een hybride voor gemaakt. En die is eerder rijp. En die is hier geplant.
1: Mm-hmm.
2: En die maakt dus veel sneller suikers.
1: Oh, interessant dat dus inderdaad dus op Nederlandse grond ook wijn verbouwd kan worden. Ik ga nog even terug naar voorzitter Wim Vermaak. Goedemorgen, bent er nog steeds bij.
3: We lopen
1: zo over het pad, links, rechts, wijnranken. Ja, het klimaat verandert in Nederland. Het wordt warmer, het wordt droger. En dat maakt het dus ook geschikter voor wijnbouw. Dat zien jullie ook terug, hè?
3: Ja, zeker. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De klimaatverandering heeft natuurlijk in zijn algemene nadelen. Maar voor ons is het natuurlijk heel goed nieuws.
1: Ja.
3: Want we kunnen nu in Nederland... Nederland begint onderhand echt een wijnland te worden.
1: Ja, dat merken jullie dus ook hier in Zeist. Dat
3: merken we ook hier in Zeist.
1: Eigenlijk van de zotte, toch?
3: Ja. Maar kijk, we gaan het zo ook even proeven.
1: Ja, want we lopen al naar de tafel toe. En ik zie daar twee keurige flesjes. Eén met een gouden dop, één met een zwarte dop.
3: Ja.
1: Want dat zijn de twee druiven, twee wijngassen die jullie hier verbouwen, begrijp ik.
3: Ja, we hebben Johanniter, witte wijn. En we hebben Sauvier Gris, witte wijn. En we gaan je nu een slokje laten
1: proeven. Gerrit, vrijwilliger Gerrit
3: gaat het nu schenken.
1: Die opent de fles met de zwarte dop. En dit is dan de...
4: Sauvier Gris. Dat is een rode druif, daar maken we mooie witte wijn van.
1: Oh ja, ik zie het ook echt. Een heel vol glas. Ja. Tot de nok vol.
3: Ja,
1: heerlijk op de maandagochtend.
4: Okay. Ja, nou ja, dit is een van onze twee wijnen die het eigenlijk al die jaren eigenlijk al ontzettend goed doen. En we zijn, wat moet ik er verder van zeggen? We zitten nou midden in het proces eigenlijk. En heel veel mensen zeggen, oh, het gaat heel erg goed met de wijngaard. En we krijgen hele grote oogst. Ja, de voortekenen zijn goed. Alleen, we moeten nog wel tot de eindstreep.
1: Het is nog maar net hoe het loopt. Er kan nog heel veel goed in het eten gegooid worden.
4: Gezien bij de suiker- en zuurmeting. Dat, we hebben nog een weg te gaan.
1: Ja.
4: En dat zijn gauw nog een paar maanden. Ja, en met het huidige klimaat, met de droogte. De druiven zijn net mensen. Die hebben ook eten en drinken nodig. Nou ja, en je ziet dat het is droog. Hitte kunnen ze goed hebben. Dat gaat eigenlijk boven verwachting goed. Maar alleen ja, het water, waterhuishouding. Kijk, overal in Nederland, overal kraakt het een beetje. En we zijn benieuwd hoe onze druiven zich houden tot aan de eindstreep.
1: Ja.
4: En als we voldoende...
1: Er wordt genoeg werk ingestoken, want er werken hier 60 vrijwilligers, toch, op de wijngaard?
3: Klopt, zeker. 60 vrijwilligers. Die komen hier op vrijdag en zaterdagmorgen in een wisselende samenstelling. Maar er is altijd voldoende werk te doen. Dus kijk, Gerrit,
1: we zijn getuige van een live proeverij. Ik krijg een glaasje in mijn hand. Dit is de Sauvier Gris, of wat, hoe sprak ik het ook alweer uit? Heb ik het Sauvier Gris? Oké, dus de witte wijn. Nou. Even goed het aroma tot me nemen. Dat is ook belangrijk, hè? Want dat is ook een deel van de beleving. Ik zie drie lachende gezichten op mij afkijken. Nou, dat is wel een lekker frisse ondertoon.
3: Heerlijk, hè?
1: Als ik zo even de sommelier in mij laat wakker worden. De frisse wijn. Hoe zouden jullie dit omschrijven?
3: De smaak, ja.
1: Nederlandse wijn.
3: Het is een Nederlandse wijn. Het is een droge wijn.
1: Mm-hmm.
3: Zo noemen wij dat. En die is heel geschikt om bijvoorbeeld te drinken bij vis of bij asperges. Dus witte gerechten.
1: Het Nederlands eet ook wel vis en asperges.
3: Zeker, zeker. Daar past de Sauvier Gris heel goed bij. Die Johanniter daarentegen is een hele frisse zomerwijn. Lijkt een beetje op Riesling.
1: Ja, dat is die andere wijn.
3: Beleefd, die andere wijn. En die kan je heel goed, laten we zeggen, als een aperitief drinken.
1: Ja, precies. Ik hoor een glansrijke toekomst voor de Nederlandse wijn. We zijn benieuwd wanneer jullie oogst gaat plaatsvinden. Komen we graag nog even langs. Dankjewel hoor.
3: Oké.
1: Dat is goed.
0: En een mooie uitspraak erbij ook. En druiven zijn net als mensen, hoorden wij. Anne deed verslag van een wijngaard Hoog Beek en Rooien in Zeist.
5: Utrecht is wakker.

0: Oh My Soul. Bruno Mars in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Weet je wie er zometeen komt? Grita, weet je wie er zometeen komt?
1: Ja, ik weet wie er zometeen komt.
0: Oh, ik heb het jou verteld. Ja. Edwin, die moet even uitzieken. Die heeft een hele slechte nacht gehad. Edwin Meerman die zou inderdaad vanaf 9 uur, zoals altijd natuurlijk, hier aanwezig zijn. Inclusief er ook nog van 10 tot 12. Koop Geersing komt. Nou mensen, dat is ook wel een feestje natuurlijk op de radio zometeen. Dat Koop vanaf 9 uur het Nederlandse lied hoogtij laat vieren. En dan is hij ook nog met M bij de koffie. Dat is het vooruitzicht hier bij Radio M Utrecht. Ja, precies, ja. En dat is hartstikke leuk. En eerst maar eens eventjes praten over het weer. Ter afronding zo'n beetje al van Utrecht is wakker, hè? Want je bent al een paar keer te horen geweest.
1: Zeker, en de temperatuur is ook al een beetje gestegen. Want we begonnen met 17 graden. We zitten op 20 graden dik. Mm-hmm. Overal, ik zie zelfs dat in Brabant al 24 graden is. Dus nou ja, het gaat als een speer.
0: Ja.
1: Wij gaan rond het middaguur op 27 graden zitten. En daarna door naar 32, 33 graden. Een tropische dag.
0: Ja.
1: Een licht oostelijk zuid. Oostelijk briesje en vanavond uiteraard nog heel lang warm. En voor wie daarvan houdt, een hele lange zomeravond. Ja, ook een warme nacht. Ik denk in veel stedelijk gebied dat het niet veel verder afkoelt dan tot een graadje of 20 komende nacht.
0: Ja, maar je had toch al voorgaande uur ook iets over buien die vanuit Frankrijk deze kant op komen. Gaan ze Nederland schampen? Gaan ze Midden-Nederland schampen? Is misschien concreter de vraag.
1: Ik heb het idee dat voor vanavond dat met name de oostelijke helft van het land een enkele onweersbui kan krijgen en wij niet.
0: Uh-huh.
1: Maar dat er vannacht misschien een lichte buitje kan vallen. Ook als zijn de restje daarvan. En dat vooral eigenlijk mijn aandacht gaat voor ons Midden-Nederland op morgenmiddag. Dan is de lucht wat vochtiger. Dus je voelt bijna een bui al in de lucht hangen.
0: Ja.
1: En er is meer onstabiliteit. En je kunt makkelijker dus tot een grote stapelwolk komen die tot een bui leidt. Dus ik denk dat morgenmiddag dat er wel een enkele pittige onweersbui bij ons kan vallen. En dat leidt dan ook weer een gestage afkoeling in. Maar eerst daarvoor uit wordt het morgen nog 30, 31 graden.
0: Ja, ja.
1: Dus ook morgen tropisch.
0: Ja, ik doe maar even de afstraffing volgt. Maar eerst dus we gaan nog even een hete dag tegemoet. Na vandaag dus, ook met die dikke 30 graden. Morgen ook nog wel. Dus.
1: Twee keer dikke dertigers. En dan op woensdag zie je langzaam dat, dat die temperaturen gaan dalen. Zit je op maximaal 26 graden. Donderdag 24 en vrijdag 3, 24 graden. Want dan is er een aanlandige wind. Terwijl de wind nu aflandig is. Huh? Vanuit het zuidoosten en morgen wat meer uit het zuiden gaat waaien. En zodra die wind weer een beetje een Noordzee componentje heeft, dan zie je dat we gelijk daar profijt van hebben in de zin van dat je dan wat schappelijkere zomertemperaturen hebt.
0: Ja, maar de zomer is nog niet voorbij, toch?
1: Ik bedoel, de zomer is nog lang niet voorbij. Je ziet dat die steeds in een soort ritme zit met impulsen van warmte vanuit het zuiden. En langzaam maar zeker, maar het is heel langzaam, komen er ook weer wat meer neerslagsignalen in de kaarten. Niet genoeg natuurlijk om de droogte op te heffen, maar wel dat je ziet, langzaam verandert er iets, maar de zomer die gaat nog vrolijk verder.
0: Die houdt nog wel even stand. Dus,
1: ja, die houdt nog even stand, zeker.
0: Met behoorlijk wat pieken erin, hè? Dus een dertiger in de augustus is ook niet abnormaal natuurlijk, maar dat zal nog wel voor kunnen komen.
1: Nou, het zou nog best wel in de loop van augustus vaker voor kunnen komen, hoor. Het zou best kunnen zijn dat richting het weekend of net na het komend weekend, dat je ook weer even in zo'n piek terechtkomt. Het is eigenlijk een beetje een golf met die warmteuitbraken en dan weer een windje vanaf zee, waardoor de temperaturen getemperd worden en dan weer zo'n warmteuitbraak. Het enige wat natuurlijk grotendeels ontbreekt is neerslag van betekenis bij ons en in de brongebieden van onze grote rivieren.
0: Dankjewel voor je weeroverzicht. En vanochtend in Utrecht is wakker. Zullen we een afspraak maken voor morgen of weer?
1: Een date. Ja, morgenochtend ben ik weer.
0: 6:50 doen we de eerste date in de ochtend.
1: Gezellig.
0: En vanmiddag ben je er ook natuurlijk aan tafel.
1: Zeker.
0: Okay. En bij Joost in Utrecht komt thuis. Gita, dankjewel.
1: Jij ook. Doeg.
0: Houd het hoofd koel, hè?
1: Doei.
0: Dit is een lekkere pina colada ter afronding. Rupert Holmes, Escape, de pina colada song.

0: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte.
6: Dit is Eemland 1.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
8: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
7: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
9: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
7: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
13: Eemland 1. Zoetwolder Museum Soest kopt de Soesterkrant gisteren. En tijdens de opruimactie komen ze erachter dat zelfs de geschiedenis af en toe zoek raakt. Dit is Eemland 1, actueel met onder meer hoe gezond is de Eem en wie wonen er allemaal onder water? En zijn de vissen eigenlijk tevreden over hun buurt? We gaan het horen. En sportvrijwilligers, trainers en coaches in Soest gaan in de schoolbanken voor de basistraining reanimatie en AED. Maar we beginnen met Yvette van den Berg. Zij is beschermvrouw van kasteel Wollersdreuvink in Lagevuurse. Laat de ophaalbrug maar zakken en we stappen in het schilderij van het verleden. Muziek!
14: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: The Castle on the Hill van Ed Sheeran. Het is natuurlijk vanuit zijn kasteeltje in Suffolk een hele kleine stap naar het kasteeltje de Wolfsdreuvik in het Smithuisbos. Want tegenover mij zit de beschermvrouw van dit kasteeltje, Yvette van den Berg. Yvette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Jij bent beschermvrouw van het Wolfsdreuvik kasteeltje. En afgelopen zaterdag had je daar voor het eerst een soort open dag, een reenactment, om terug te gaan naar 1620 en daar de tijd van toen te beleven bij dat kasteeltje. En het kasteeltje, het gebouwd is in...
1: Het gebouwtje is gebouwd in 1938.
0: Ja, precies. Dus dat is, we gingen 300 jaar terug in de tijd, van nog voordat de tijd van het kasteeltje gebouwd werd.
2: Alleen eventjes voor de mensen van Bunschoten en Soest, dan weten niet waar we het over hebben natuurlijk. Hè? Waar
1: nou,
2: ligt het?
1: Kan. Het ligt in het Smithuizerbos, precies op de grens van Utrecht en Noord-Holland, tussen Hilversum en Lage Vuurse in.
2: Kijk.
0: Ja, dus het is, als je de weg kent, ga naar het Groot Kievitsdal. Heel stuk lopen, dan kom je het vanzelf tegen.
1: Ja, en tegenwoordig heet Groot Kievitsdal Vuurse Lodge.
0: Ja, dat ben ik dan weer in mijn tijd. Dus, ik ging daar vroeger bowlen. Ja, het Groot Kievitsdal.
1: Dat kan nog steeds.
0: Oh,
1: hè?
0: Nou, goed om te weten. Dit is geen reclame voor de Vuurse Lodge.
2: Nee, we gaan gewoon door.
0: Precies. Afgelopen zaterdag, dus die eerste reenactment. Waarom? Waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, weet je, als beschermvrouw vind ik het heel erg leuk om het magische kasteeltje en het mooie Smithuizerbos te delen met anderen. En mijn man en ik zijn reenactors. Wij zijn overigens lid van de exercitiepeloton Boertangen, helemaal in Noordoost-Groningen. En doen mee met slagen zoals de slag om Boertangen, slag om Grollen. En wij vonden het een heel leuk idee om de geschiedenis naar dat kleine kasteeltje te brengen. Dus we hebben afgelopen zaterdag een kampementsleven kunnen uitbeelden voor de bezoekers.
0: Ja. En dat had je gedaan door 20 reenactors in te huren. Wat liepen ze al rond?
1: Nou, het leuke is, we hebben ze niet ingehuurd, want het zijn allemaal vrijwilligers geweest. En dat vond ik wel echt fantastisch, dat deze mensen ook 3 dagen uit hun kostbare tijd ter beschikking hebben gesteld van dit evenement.
0: En allemaal uit Noord-Groningen ook, of ook van Ent hier vandaan?
1: En Brabant en Noordwijk, dus ze kwamen echt uit heel Nederland. Ja.
0: En wat liepen ze al rond? Een smid?
1: Ja, Smit was mooi om te zien.
0: Ja, dat was heel mooi om te zien inderdaad. Ja,
1: soldaten. Marketensters, zoals je dat noemt. Daadwerkelijk, zeg maar, zoals een kampement leven in de 80-jarige oorlog. Dat hebben we nu ook uitgebeeld.
0: Ja. En je gaf heel duidelijk ook aan op alle flyers van je wilde niet die 80-jarige oorlog. Daar ging niet zozeer om. Het ging juist veel meer om het leven daar wat je wilde laten zien eigenlijk. Ja, want wat is er zo bijzonder aan het leven in die periode?
1: Nou, ten eerste is fijn dat je dat nog even noemt. Want 1620 was helemaal geen slag. Hè, zoals slag om Boertangen of wat ik net noemde. Maar 1620 was er gewoon een bestand. Ja. Dus er werd niet gevochten. Maar wij vonden het wel heel leuk om het leven van in een kampement uit die 80-jarige oorlog te laten zien aan de bezoekers. Ja. En dat is wel goed gelukt, zeg maar.
0: Zeker. Ja, zeker. Wat hoorde je van de mensen om je heen?
1: Ja, wil je het weten wat de reenactors zeiden of wat de bezoekers zeiden?
0: Eerst de bezoekers.
1: De bezoekers. Mensen waren vooral verrast over letterlijk wat hier net ook werd genoemd. Het was net alsof je een levend schilderij binnenstapte. Ja. En mensen waren onder de indruk van de kennis van de reenactors. En ik kan me voorstellen dat je niet echt een idee hebt van hoe ging dat destijds. En dat hebben ze op allerlei manieren kunnen uitleggen en toelichten. De kleding bijvoorbeeld, de wapens die ze bij zich hadden. Ze hadden een klein kanon bij zich, musketten, pieken. En hoe ging dat toen? Ja. Dus zij vonden vooral ook heel fijn. Nou, zeg maar, de bezoekers vonden het dus heel erg leuk. En de reenactors vonden het ook heel erg leuk dat er zoveel oprechte interesse was. Dus bezoekers hadden heel veel vragen. En dus konden zij ook daar leuk over vertellen.
0: Omdat ze nu vooral niet die slag hoefden na te spelen, maar dat ze nu gewoon echt even het verhaal konden vertellen over hoe het was in het kampement.
1: Exact. Ja.
0: Dat was inderdaad ook heel mooi. En ze waren inderdaad, ze praten heel graag en heel veel en zeer enthousiast. Het was heel leuk om te zien inderdaad. Ja. Maar het was dus daar in het veldje, maar vlakbij dat kasteeltje. Steenworp afstand. Ja. Kan je iets meer over dat kasteeltje vertellen? Wat dus de mensen misschien helemaal nooit van wist dat het zo vlakbij staat.
1: Ja, het leuke is dat je dus bezoekers spreekt die 40 jaar al vlak in de buurt aan het wandelen zijn en nu voor het eerst dat kasteeltje hebben ontdekt. Dus dat was wel bijzonder. Ja. Ja, het kasteeltje is van de familie Bouvy. Het Smithuizenbos is ook

0: privé-eigendom Stichting Smithuizenbos, 40 hectare groot. En Desiree Bouvie heeft op 22-jarige leeftijd die 40 hectare gekocht. En hij had een plek nodig voor zijn bosmaterialen. En in 1938 is toen dat kasteeltje gebouwd. En de mensen die we nu zagen zijn letterlijk de kinderen van Desiree Bouvie. Ja. Allemaal 70ers. En die waren ook allemaal als vrijwilliger aanwezig om mensen ook rond te leiden en daarover te vertellen.
1: En ook zeer enthousiaste praters.
0: Zeker.
1: Heb ik gemerkt. Ja, het heet officieel een folie. Zo noemde in ieder geval een van de zoons het. Een cv-dot kapschuurtje.
0: Ja, het is een toren, hè? Een torentje.
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar wel een hele mooie van binnen met die glas in loodramen en zo'n mooie grote open haard. Dus,
1: en je moest vooral van een van de zonen van bovenaf kijken. Want dan kun je zien dat het een achthoekje is. En het is allemaal architectonisch heel interessant. Dus als je een keer een drone hebt en eroverheen wil vliegen, dan krijg je hele mooie beelden.
0: Eerst
1: van
0: toestemming vragen.
2: Ja, zijn er meer van die follies in Nederland?
0: Van dit soort follies? Ongetwijfeld.
2: Ja. Weet je, is er nog een paar te staan?
0: Nee.
2: Niet. Ook in de omgeving van Larrevuurs ook niet, weet je.
0: Nee.
2: Maakt dan het onderdeel uit van iets?
0: Nee, ook niet.
2: Het was gewoon een op zichzelf staand kasteeltje. Had ook geen verdedigings...
0: Nee.
2: Helemaal niks.
0: Nee. Nee.
2: Maar stond er een beetje voor de sier?
0: Nee, het was letterlijk een plek voor opslag bosmaterialen en voor de familie.
2: Okay.
0: Dus daar. En er schijnen onderduikers te hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Okay. Maar ik zou zeggen, weet je, wil je heel veel meer over het torentje horen, dan is de familie ongetwijfeld bereid om daar uitgebreid
2: over
0: te vertellen.
2: Dat is voor de volgende zomerprikkel.
1: Ze geven uitgebreide lezingen, we kunnen gewoon inhuren. Dat komt helemaal goed. Maar hoe ben jij zelf daar beschermvrouw van geworden?
0: Ja, dat is wel leuk. Met mijn bedrijf Nature Bliss sta ik onder andere ook op zomermarkten. En wij hadden in Lagevuurse 3 jaar geleden alweer zo'n zomermarkt. En toen kwamen de kinderen van degene die dat heeft gebouwd, Hortense, die kwam langs. En ze dacht van jeetje, natuur en dat mooie Smithuizenbos, dat past heel mooi bij elkaar. Dus we hebben een afspraak gemaakt om verder te praten. En zo is het eigenlijk ontstaan. Dus op die markt daar in Lagevuurse heb ik de familie ontmoet. En nu ben ik sinds 2024 beschermvrouwen met sleutel van het kasteeltje. Want het kasteeltje, moet je voorstellen, is alleen geopend voor publiek tijdens Open Monumentendagen. Dus in september is het weer zover. Ja. Iedereen die er naartoe zou willen, gratis, zou ik zeggen, ga naar Open Monumentendag. We hebben ook nog een kerstmarkt in december. Maar als je het nou leuk vindt om een privéwandeling te hebben, dan kun je mij inschakelen. En zo, ik weet niet of je dat verhaal van Corrie, die 100-jarige dame, kent.
1: Ja, dat zeker. Maar vertel nog een keer voor de luisteraars die het niet kennen.
0: Nou, dan moet je voorstellen dat ik werd in januari benaderd door haar dochter, Helene. En die wilde haar moeder heel graag een privéwandeling geven naar dat kleine kasteeltje. En waarom? Nou, Corrie werd 100, vlak voor Valentijnsdag. En ze zegt, mijn moeder die heeft haar hele leven al langs dat kasteeltje gelopen. En dat begon dan als meisje. En dan stond ze op de tenen door de ramen naar binnen te gluren. En zoiets van, ik ben zo benieuwd hoe dat er van binnen uitziet. Nou, en toen zij 100 werd, werd ik uitgenodigd op haar verjaardag. Ik kon haar een exemplaar geven van mijn nieuwe boek om alvast iets te kunnen overhandigen. Maar als mystery guest kwam daar het grote verhaal. Mam, je wordt dit jaar meegenomen naar Wolfstreuvik. Nou, je had haar gezicht moeten zien. En 4 juli was het dan zover. Heeft zij met haar familie, dus 4 generaties, zijn we naar het kasteeltje gegaan. En is Corrie op de 100ste daadwerkelijk het kasteeltje in geweest?
2: Leuk.
0: Op de eerste verdieping.
1: Ja, ze is tot aan de eerste verdieping gekomen zelfs nog. Ja.
0: Ja,
1: dat is heel mooi. En daar zit het woongedeelte een beetje. Beneden kom je beneden en zit een keukentje. Ja. Boven zit er een eerste etage, daar kan je wat zitten. En dan heb je boven nog een balkon.
0: Ja,
1: of een soort
0: exact,
1: van.
0: Exact.
1: Ja, dat is het. We gaan zo meteen verder praten. We gaan het vooral ook over je boek hebben. Natuurlijk, de kracht van het zien in plaats van kijken. Dat je hebt gemaakt. Maar we gaan eerst even naar de muziek.

0: Ja, het nummer heette net geen Folly, maar Castle. En die is van Benny Sings uit 2025. Ja. Mooi nummer.
1: Benny Sings, ja. En tegenover mij zit nog steeds Yvette. Beschermvrouw van Wolfs Dreuvenmoers. Ook schrijfster van het boek Natuurgeluk. De kracht van zien in plaats van kijken. Een kloek kilootje aan papier en kaft. En heel veel foto's ook over dat, wat de titel zegt, hè. Dat zien meer is dan alleen maar kijken.
2: Klopt.
1: Eigenlijk, ja. Zo is het. Ja. Waarom wil je dit boek schrijven?
2: Waarom ik dit boek wilde schrijven? Dat is om eigenlijk mensen meer te laten genieten van natuurgeluk.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik neem mensen mee op wandelingen. Ik noem dat Nature Bliss Walks. Het bedrijf heet ook Nature Bliss. En bliss, de vertaling, is geluk. Alleen bliss is de hoogste vorm van geluk. Want sommige mensen denken aan happiness of joy.
1: Ja.
2: Bliss moet je denken aan blessing. En dat wij gezegend zijn met zoveel schoonheid om ons heen. Maar ook dat natuur heeft heel veel positieve effecten op ons welzijn en gezondheid.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar ben ik nu al 10 jaar mee bezig. Dus als natuurfotograaf komen mijn foto's ook bij bedrijven en bij zorginstellingen te hangen. Dus dan breng je buiten als het ware naar binnen. Ik geef lezingen. En dan neem ik vooral lezingen bij zorginstellingen. Maar eigenlijk voor iedereen die van natuur houdt.
1: Mm-hmm.
2: Onlangs voor de Nederlandse Caravanclub. 80 man.
1: Om maar wat te noemen.
2: Om even iets te noemen.
1: De Nederlandse Caravanclub.
2: Ja, precies. Nou, hoe leuk, nou, hoe
1: maar toch leuk dat ze er zijn.
2: En ik mocht bij de opening van de Vuurse Lodge, die je net ook al noemde, mocht ik inderdaad tijdens het evenement rondom de opening een lezing geven. Onder andere ook over het Wood Wide Web.
1: Mm-hmm.
2: Dus hoe alles met elkaar in verbinding staat. Want ik vind die plek, die doet eigenlijk hetzelfde. Mensen met elkaar verbinden. Dus een heel mooi linkje om daar de natuur voor te gebruiken.
1: Ja.
2: Dus ik geef lezingen, ik geef wandelingen. En dit boek is feitelijk nu de geschreven versie. Dus als ik een lezing geef bij een zorginstelling bijvoorbeeld, dat is vaak met ouderen met dementie of een fysieke beperking. Nou, als je dan beseft dat 1 op de 4 ouderen niet meer buiten komt,
1: mm-hmm,
2: dat vind ik best wel shocking.
1: Ja, ja? Inderdaad.
2: Dus ik breng buiten naar binnen en ik neem de bewoners, maar ook het personeel en de vrijwilligers mee op een virtuele wandeling. En vaak zeggen ze dan, we willen een exemplaar van je boek, zodat we...
1: Ja, dat klinkt op de raad bij ons iets door de microfoons heen. Maar ik weet niet of dat aan ons ligt of je het thuis ook hoort. Maar daarom zijn we even afgeleid.
2: Maar met zo'n boek kunnen de bewoners ook na de lezing nog steeds van dat natuurgeluk genieten.
1: Ja, precies. Want het is echt een fotoboek. Zo'n prachtige foto's in ondertussen. Oh, je wilde je kop even opzetten, maar je hebt ook je bril nog op. Dat is een slechte combinatie. Ondertussen heel veel foto's die je zelf ook gemaakt hebt. Als natuurfotograaf uiteraard ook. Ik las in je boek ook dat je in 2016 heb je voor het eerst zo'n fototoestel erbij gepakt. En toen is het vonkje een beetje... Of vond je me niet zeggen in deze tijd. Maar het vond je overgesprongen voor jou. Hoe was dat?
2: Ja, het begon natuurlijk eerder al. Toen zeg maar de smartphones een camera kregen. Toen begon ik al heel veel foto's te maken. Want ik ben gewoon heel graag buiten. En ook hiervoor was ik event manager. Hele leuke baan. Maar ook altijd heel druk. Heel veel prikkels. Dus ik merkte dat de natuur een mooi rustpunt voor mij was. En de foto's die ik toen begon te maken met mijn smartphone, zeiden mensen van wauw, daar moet je iets mee doen. En inderdaad, in 2016 had ik mijn eerste camera. Even kijken, dat was ook een Panasonic Lumix FZ1000. Mm-hmm. Om even iets erbij te vermelden.
1: Groothoek, spiegelreflex?
2: Nee. Maar daar begonnen de eerste foto's mee te maken. En daar heb ik me steeds verder in ontwikkeld.
1: Ja.
2: En ook in de kennis over natuur. Vaak met boswachters mee. Ik heb ook een natuuropleiding gedaan. En ja, nu zitten we hier met zo'n mooi boek.
1: Zo is het. Een boek dat zelfs door niet vroege vogels. Nee, je weet het ook weer.
2: Wel
1: vroege vogels. Ja.
2: Vroege vogels heeft aangegeven dat ze het meenemen in de beoordeling voor de Natuurboekenprijs 2026.
1: Ja, en het is een heel mooi boek inderdaad. En het mooie is ook, ik probeer even de juiste bladzijde nu te vinden, maar er staan ook van die reflectievragen in voor jezelf. Van als je nou ergens rondloopt, maar ook gewoon als je thuis zit, van ja, zo'n meditatiemomentje eigenlijk.
2: Ja.
1: Van ga gewoon eens even terug naar die natuur voelen eigenlijk.
2: Absoluut. En vertragen. En gebruik je zintuigen.
1: Want met wie zou jij nog graag een wandeling willen delen?
2: Ja.
1: Ja. Nou met wie?
2: Bijvoorbeeld. Ik?
1: Ja.
2: Wat ontzettend leuk was afgelopen weekend natuurlijk. Die reenactors heb ik dus na ons evenement mee mogen nemen het bos in.
1: Mm-hmm.
2: Dus ongeveer een aantal mensen ging mee. Ontzettend leuk natuurlijk om die mensen te zien in de kledij. Want dat is helemaal dan historisch en midden in de natuur. Ja. En daar heb ik hun eigenlijk gewoon zo'n natuurwandeling gegeven die ik normaal ook doe. Dat was bonus en dat vonden ze echt de kers op de taart.
1: Dus ze lopen met 20 mensen die prachtig in kleding uit 1620 daar rondlopen bij zo'n kasteeltje door het bos.
2: Ja, en dan wijs ik ze op, want dat bos heeft enorm veel diversiteit of een grote diversiteit in bomen. En dan loop je langs die naaldbomen en zeg ik, voel dat nou eens. Mm-hmm. Weet je, de ene sitkaspar, dat staat trouwens ook in het boek. Als je daar aankomt, dan prik je bijna alsof je in het speldenkussentje van oma voelt.
1: Ja.
2: Terwijl de larix voelt heel erg zacht. En als je dan op die manier door het bos loopt, ben je echt helemaal met je aandacht in het hier en nu. Ja. Is er geen ruimte voor piekergedachten. En dat is precies de boodschap ook van Nature Bliss.
1: Gewoon terug naar de natuur. Terug naar je roots eigenlijk. Dat moet mooie foto's hebben opgeleverd, denk ik. Als je daar met die mensen doorheen loopt. Dankjewel. Niet? Jawel, toch?
2: Ja,
1: precies. Ja, je zei het voor de uitzending al tegen, want je mooie foto's had gemaakt.
2: Ja,
1: dus ik kon het nu veilig zeggen.
2: Ja,
1: dankjewel dat je hier wilde praten over het kasteeltje Wolfsdreufuik. En met Open Monumentendag kunnen de mensen dus gewoon weer bezoeken. Dat is 15 september, denk ik, 14 september. Ergens in september in elk geval. Zoek het zelf op openmonumentendag.nl, denk ik.
2: Ja, en de kerstmarkt.
1: Of je kerstmarkt. Of het boek Natuurgeluk. En dat is te bestellen via naturebliss.nl.
2: Heel goed.
1: Zo is het. Dankjewel.
2: Dankjewel, Tim.

0: Dat waren de geweldige Koeks eerste cd. See Me Now. Prachtig.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Klaas Bijker, ik kijk naar buiten. Ik zie wat schapenwolkjes. Ik zie wat cumulus of zoiets. Cumulus nimbus. Ik weet het niet, maar wordt het mooi weer?
3: Cumulus humulus.
2: Nou, wordt geen hommelus in ieder geval.
3: Nee, dat is de meeste malen vorm van cumulus.
2: Ja.
3: Maar schapenwolken, ik noem het toch meer voorboden van onweer.
2: Ja, maar ja, dat denk ik wolken, dat er onweer in de lucht zit op een of andere manier. Ja. Zitten erg hoog, die wolken.
3: Ja, in ieder geval ook de temperatuur. De wolken zijn niet alleen hoog, maar ook de temperatuur. Want we komen weer voor de zoveelste keer dit jaar boven de 30 graden uit. Het wordt net geen hittegolf, denk ik, want dan heb je 3 van die dagen nodig. Maar warm is het zeker. En de buienkans is vandaag wel erg klein, hoor.
2: Oh,
3: dus, en dan denk ik dan meer het zuiden van het land. Maar ja, je weet het nooit. Onweer is verraderlijk.
2: Ja.
3: Dus, maar we gaan ervan uit dat het vandaag droog blijft. En het is goddroog. We mogen in onze handen wrijven dat er nog geen natuurbranden zijn in Nederland. Want dat had al lang gekund.
2: Maar ja, goed, droogte betekent dus ook weinig water voor de natuur. Moeten we ons een beetje zorgen gaan maken de komende tijd?
3: Ja, zeker. Want het gaat wel een beetje regenen, zoals gisteren. Maar
2: het is niet genoeg,
3: hè? Er vallen geen hoeveelheden die zoden aan de dijk zetten.
2: Nee, maar dat zie je ook niet op de oceaan ergens in de buurt van de Azoren, dat er een wolk aankomt.
3: De wolk aankomt, ja. Die kunnen overal vandaan komen.
2: Ja, maar we hopen dat er een beetje regen komt natuurlijk.
3: Nee, niet op de korte termijn. Ik denk de komende week af en toe wat druppels op de groeiende plaat vallen. Maar dat is een paar uur later is het alweer verdampt.
2: Ja.
3: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, morgen is er toch lokaal kans op regen van betekenis. Meer dan 10 mm, maar dat zijn maar een paar plekken en de rest moet het doen met 1 of 2 mm. Als er überhaupt wat valt.
2: Ja.
3: Ja, nou ja. Dus we zullen zien en bovendien, mocht er vandaag toch een bui vallen, dan is het een warmtebui of warmteonweer. Dus de temperatuur wordt niet beïnvloed, maar morgen wel.
2: Kijk aan.
3: Dus na de buien morgen kan de temperatuur omlaag kretteren van iets boven de 30 naar graad of 23. Dus dat wordt wel eventjes, voor mensen die van hitte verhouden, is dat een feest, hè?
2: Ja, niet singing in the rain, hè?
3: Ja.
2: Precies.
3: Een niet al te grote kans op onweer, vooral morgen. En daarna is het toch weer overwegend droog en temperaturen tussen de 20 en de 25 graden.
2: Mm.
3: Dus geen goed nieuws zou je kunnen zeggen.
2: Nee, ach, het kan verkeren, zei
3: Erasmus. Het zal ooit gaan regenen, maar wanneer, dat is nog de vraag.
2: Precies, nou, wat gaan we doen? We gaan jou morgen weer bellen.
3: Ik denk na 10 augustus, maar goed.
2: Precies, maar we gaan jou in ieder geval morgen weer even bellen, kijken hoe de stand van zaken is.
3: Aan de tand voelen.
2: En dan gaan we je weer aan de tand voelen, precies.
3: Ja, okay.
2: Of er cumulus hommelus komt.
3: Hommelus.
2: Precies.
3: Cumulus hommelus.
2: Goed zo, dankjewel Klaas Bijker.
3: Goedemorgen. Mooie dag, wou ik zeggen. Goedemorgen, moet je mij horen. Ach. Ik ben nog niet helemaal wakker.
2: Nee, ik begrijp
3: het. Fijne dag.
2: Joe.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: blijven nu dwars door de uittaal van 20 seconden praten van onze Bill Withers. Het nummer Lovely Day en het staat 402 op de lijst van beste songs aller tijden, dus bijna nummer 1.
1: De EcoScan bepaalt nauwkeurig de kwaliteit van stadswateren, in hoeverre de doelen worden behaald en met welke maatregelen voor inrichting, beheer en onderhoud resultaten kunnen worden verbeterd. En deze metingen worden verricht in de EEM op dit moment.
0: Of worden nog verricht in de EEM. En degene die daar alles van af weet is Astrid Boerkamp van het bedrijf ATKB. Meten is weten, zo is het Astrid. Goedemorgen.
2: Oh, goedemorgen, dat klopt inderdaad.
0: Wat zijn jullie allemaal van plan en wat hebben jullie allemaal gedaan in de EEM?
2: Nou, in de EEM niet zozeer. Er zijn collega's zijn daar bezig geweest. Die hebben daar visstandbemonstering uitgevoerd. En dat is in het kader van de kaderrichtlijn water. Dat is een Europese wetgeving. En dan één keer in de zoveel jaar, ik vermoed iets van 6 jaar, worden die wateren bevist. Dus dan wordt gekeken welke vis er voorkomt. En dat zegt iets over de kwaliteit van de wateren.
0: Ja, welke vissen hebben jullie allemaal gevonden en aan de haak geslagen?
2: Ja, dat weet ik dus niet. Nee. Want ik ben zelf bezig met de ecoscans.
1: Ah.
2: En dat doe ik in het stedelijk gebied van Nijkerk en Eemnes en Putten. En dat zegt iets over de kwaliteit van het stedelijk water. Dus daar ben ik bij betrokken.
0: Ja, en wat voor meetinstrumenten hebben jullie dan allemaal aan boord? Of hoe gaat dat in de regel?
2: Nou, dit is gewoon lopen.
0: Oh, lopen? Wat? Ach.
2: Dus ik loop alle watergangen af.
0: En ik dacht even een heel romantisch plaatje neer te zetten met een lekker roeibootje.
2: Nee.
0: Dat
2: nee,
0: is het dus niet. Je loopt maar gewoon een beetje door dat weiland.
2: Ja, door het stedelijk gebied. Dus langs de watergangen die daar liggen. Dus dat is vaak wat een zoomvegetatie die er langs een watergang staat. En met kruiden. Mm-hmm. Want je ziet met alle droogte dat dit toch wel de plekken zijn waar de planten nog groen zijn. En de rest is grotendeels al verdroogd.
0: Ja, neem ons eens mee met een meting. Hoe gaat dat?
2: Nou, vanmorgen om 7 uur, in verband met hitte, ben ik al begonnen met wandelen. En ik loop naar een watergang en ik neem een traject van 100 meter op. En dat wil zeggen dat ik alle water- en oeverplanten inventariseer. Ik kijk welke soorten er staan en wat de bedekking ze hebben. En dat doe ik door middel van een hark. We hebben een dubbelzijdige hark met een touw eraan. Dus die gooi ik in het water. En ik kijk of ik voldoende zicht heb. Soms heb je ook voldoende zicht op de planten. Dus daar kan je ook al een inschatting maken wat de bedekking is. En ik kijk wat voor oeverplanten er staan en wat voor type oever het is. En daarnaast kijk ik nog wat het doorzicht is. Dus ik heb een slipbaak, noemen ze dat. Dat is een 2 meter lange stok heb ik mee. Met daar onderaan een zegjeschijf. Dat is een witte schijf met gaten erin.
0: Hoe heet die schijf? Hoe heet die schijf exact?
2: Een zegjeschijf.
0: Zegjeschijf. Ja, het is allemaal jargon voor ons. Dus.
2: Ja.
0: En wat zegt zo'n zegjeschijf?
2: Dat zegt iets over het doorzicht. Kijk, als jij een plantje bent op de bodem van de watergang, dan moet je voldoende licht hebben om te kunnen groeien.
0: Mm-hmm.
2: En ik sta nu bijvoorbeeld langs de watergang en die heeft maar 30 centimeter doorzicht vanwege algengroei en dergelijke. En de waterdiepte is 70 centimeter, dus dan is de kans dat daar waterplanten groeien, die is al veel kleiner dan wanneer je helder zicht hebt tot op de bodem.
0: Precies. Nu zijn er diverse oeverbeschoeiingen. Je hebt ook van die stalen damwanden.
2: Ja, dat klopt. En je ziet in het stedelijk gebied zie je ook veel houten beschoeiingen.
0: Ja, maar die gaan weg, hè? Die gaan weg. Die zijn niet meer van deze tijd. Er komen dus allemaal van die stalen beschoeiingen op dit moment.
2: Ja, dus wat je het liefste wil is een mooie geleidelijke overgang van het land naar het water.
0: Ja, en daar hebben ze hele grote problemen mee, want die beschoeiing is veel te hoog ingeslagen.
2: Ja, dat is op meerdere plekken. En wat nu ook in het stedelijk gebied is dat het waterpeil bijvoorbeeld zakt.
0: Ja.
2: Dus dan heb je ook heb je een hele harde overgang.
0: Wat vind je daar nou zelf van die beschoeiing? Dat is toch eigenlijk niks?
2: Nou ja, je hebt geen overgangszone, dus je hebt geen verbinding van die planten die boven die beschoeiing staan.
0: Mm-hmm.
2: Die hebben geen verbinding met het water, dus maken eigenlijk ook geen onderdeel uit van het watersysteem.
0: Nee.
2: Dus er zijn geen vissen die daartussen kunnen schuilen. Je hebt geen libellenlarven die via de vegetatie dan uit het water kunnen kruipen. Dus water- en oeverplanten zijn een wezenlijk onderdeel van het watersysteem. Ze bieden heel veel structuur aan een water. En aan alle dieren die daarin leven.
0: Ja, nou ja, goed. En de roeiers hebben natuurlijk ook last van. Hè? Het is een klotsbak geworden.
2: Nu heb je het over de eem.
0: Ja, nu heb ik het over de eem, ja.
2: Ja, ja, dat is, nou goed, ja, als je, ik weet niet of er ook boten varen.
0: Jazeker.
2: Dat maakt het wel heel erg lastig, want daar heb je best wel veel golfslag. En die oevervegetatie, die kan daar ook last van hebben.
0: Exact.
2: Dat moet je wel bufferen.
0: Precies. Maar goed, we gaan nou even terug naar de metingen. Wat gebeurt er nog meer met de metingen?
2: Nou, en dit is in het stedelijk gebied is het onderdeel van het proces stedelijk water in beeld. En ik leg nu de nulsituatie vast, dus van hoe de huidige situatie is. En dan volgend jaar gaat de waterschap van Ei en Veluwe samen met de gemeente gaan die kijken van oké, waar zijn knelpunten, waar kunnen we, bijvoorbeeld het water stinkt, er komen blauwalgen voor, je hebt soms ook dat de vis sterfte is. Dat wil je allemaal niet, het water moet wel schoon zijn. Een basiskwaliteit hebben.
0: Ja.
2: En dus kijken van nou, waar zijn de knelpunten, waar kunnen we dat gezamenlijk oplossen. Mm-hmm. Zijn er ook bijvoorbeeld nog kansen? Dus kun je ergens die beschoeiing, kan je die daar naar beneden duwen of kan je die weghalen? Dus dat is een gezamenlijk proces waar ze in gaan om de kwaliteit van die water zo goed mogelijk te krijgen.
0: Ja, ben je al vissterfte tegengekomen en blauwalg?
2: Ja, blauwalgen wel. Dus het is zeker een stedelijk watergebied, omdat je gewoon heel weinig waterdoorvoer nu hebt. Het water staat stil. Het is warm. Je voelt ook gewoon aan het water dat het warm is. Ja, dat zijn allemaal... Dat werkt blauwalgen in de hand. En dat maakt het gewoon heel erg lastig.
0: Ja, dus tijdens de meting hoef je in ieder geval geen badpak mee te nemen. Om maar even een frisse duik te
2: nemen. Ik ga hier niet in zwemmen.
0: Nee. Want dan kan je gelijk aan de antibiotica, toch?
2: Nou, dat weet ik niet. Maar ook mensen hun honden daar niet in laten zwemmen.
0: Oké, wanneer komen de eerste resultaten, Astrid?
2: Ik lever van de winter lever ik alles op richting gemeente en het waterschap. Ja. En daarna gaan ze... Dus dan is alle informatie is al ingewonnen en daarna gaan zij ermee aan de slag.
0: Kijk eens aan. En waar bevind jij je nu? Ook aan de waterkant?
2: Hoevelaken. Huh? Ja, ik Hoevelaken.
0: Hoevelaken. Kijk even naar mijn overbuurman, die komt ook uit Hoevelaken.
2: Oh, kijk.
3: Ja, ik woon er, maar ik heb niet direct een plaatje voor me, maar Hoevelaken is mooi.
2: Hoevelaken, ja, heeft mooi water. Mooi water. Het is wel veel beschoeid hier.
0: Ja, maar het ligt zo idyllisch, hè, dat Hoevelaken.
2: Ja.
0: Precies. Ja, Astrid, mag ik jou succes wensen met de metingen? Meten is weten, dankjewel. Ik heb het net al in de inleiding gezegd. En we wachten met spanning af wat de resultaten zijn.
2: Oké, fijn.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan. Dag.

0: En omdat ze het in Bunschoten niet hebben, zingen we er maar over. Clean Water, Joss Stone.
1: Over een maand begint de trommel, was dat. Dat was de sportcompetitie, in ieder geval de competities. En voor sportvrijwilligers, trainers en coaches van Soest, de sportvereniging, organiseert de gemeente Soest nog een basistraining. Daar komt die, reanimatie en AED. Dat is een heel goed initiatief. Verenigingsondersteuner Mitchell de Vries hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Mitchell.
2: Goedemorgen.
1: Ja, normaal gesproken deden gewoon de verenigingen dat allemaal op eigen houtje. Hè? En nu is het allemaal georganiseerd.
2: Ja, dat klopt. Voor verenigingen is natuurlijk kost het veel tijd en moeite om zoiets te organiseren. En nu was er een vraag vanuit een van de clubs of we dat centraal konden doen.
1: Ja, welke club was dat? Welke club was dat?
2: Triathlon Soest.
1: Oké, ja, nou, er wordt wel flink gesport, hè, bij Triathlon Soest.
2: Zeker, ja.
1: Precies. Welke clubs hebben daar totaal geen aandacht aan geschonken in de afgelopen jaren?
2: De meeste clubs die besteden er wel aandacht aan, hoor. De meeste clubs die hebben ook wel een AED hangen en die zijn ermee bezig.
1: Maar welke club niet?
2: Welke club niet? Nou, ik zou er niet zo eentje kunnen noemen waarvan ik zeker weet dat hij het niet heeft hangen.
1: Oké.
2: Dan zou ik een club tekort doen, denk ik.
1: Ja, maar ze hebben zo'n AED hangen, maar doet hij het nog? Zitten de batterijen in?
2: Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, want dat wordt wel vaak vergeten namelijk, precies.
2: Ja, dat wordt wel vaak vergeten. Nee, dus we besteden er veel aandacht aan, zeker.
1: Ja, reanimatie en AED. Goed, we gaan eerst even aan reanimatie. Dat is natuurlijk een sport op zich. Kan je daar iets over vertellen?
2: Zeker. Dus reanimatie, dat moet natuurlijk even goed aangeleerd worden. Op een vast ritme. En daar moet je even een cursus voor volgen om dat goed te kunnen doen. Mm-hmm. Vooral op het moment dat het gebeurt, wil je natuurlijk gewoon erop voorbereid zijn hoe je dat moet aanpakken.
1: Ja, met borstcompressies en mond-op-mond beademing, dat moet je dan toepassen.
2: Ja, exact.
1: Hoe lang duurt zo'n cursusonderdeel?
2: Eén avondje van 3 uur.
1: Oké, en dan heb je het alleen maar over de reanimatie. Of zit daar ook AED bij?
2: Daar zit ook AED bij. Ja. Dus alleen reanimatie en AED.
1: Nou vraag ik me altijd af van hoe kan jij AED toepassen op... je kan het natuurlijk niet toepassen op mensen. Op gezonde mensen. Daar heb je een pop voor nodig waarschijnlijk.
2: Nee, daar heb je een pop voor nodig. Zeker. Dat wordt met een pop wordt het aangeleerd.
1: Ja, ja. Is dat een angstig gezicht?
2: In eerste instantie voelt dat wel een beetje gek natuurlijk, maar dat went snel.
1: Mm-hmm. Stel nu, ja goed, je hebt dan die cursus heb je dan ondergaan, je hebt dan een certificaat, ben je opeens dus ook voor de club reanimator en AED'er.
2: We proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij de vereniging hierop voor te bereiden. Dus het is niet zo dat als je deze cursus hebt gevolgd, dat jij dan degene bent die altijd hiervoor verantwoordelijk is.
1: Mm-hmm.
2: Maar we willen natuurlijk dat als er een keer iets gebeurt, dat zoveel mogelijk mensen hierop voorbereid zijn en kunnen helpen.
1: Ja. Mag je dan zelf ook op de cursus of op de club cursussen geven? Als reanimator en AED-bevoegder?
2: Nee, dat helaas niet.
1: Dat
2: vraagt nog wel iets meer voorbereiding.
1: Ja, in hoeverre komt het voor eigenlijk dat mensen een hartstilstand krijgen of iets met hun hart tijdens het seizoen?
2: Ja, gelukkig heel zelden. Ik heb het toevallig net nog even opgezocht. Bij het sporten gemiddeld zo'n 150 tot 200 mensen per jaar in Nederland. Maar laatst in Amersfoort was er nog een jongen waar het helaas mis is gegaan. Dus je wilt natuurlijk gewoon voorbereid zijn op het ene moment dat het gebeurt.
1: Ja, dat is toen misgegaan. Hadden ze toen geen AED of was er niemand die reanimatie kon toepassen?
2: Ja, uiteindelijk wel, maar ze waren net iets te laat met ingrijpen.
1: Ja, dat is natuurlijk slordig.
2: Ja.
1: Maar goed, dat proberen jullie dan te voorkomen met deze cursus. Wanneer begint deze cursus?
2: 8 september.
1: Ja, en dat is gewoon denk ik een avondje of een half
2: avondje. Een avondje.
1: En dan ben je gewoon door de lesstof heen. Dan heb je alles gegeven wat er gegeven moet worden.
2: Ja.
1: Of is er ook nog een herhalingscursus?
2: Er wordt wel geadviseerd om ieder jaar even je geheugen op te frissen. Dus even een herhalingscursus.
1: Dus je kent de mensen die op dit moment zich aanmelden. Die heb je al vorig jaar ook gehad.
2: We doen dit voor het eerst. We doen het voor het eerst op deze manier.
0: Er zit nog een presentator in deze studio. als die cursus, hè, dat is natuurlijk allemaal theorie. Maar op een gegeven moment gebeurt echt iets voor je. En dan moet je in de praktijk gaan toepassen. Heb je ook dan een training dat je je paniek wegduwt of iets dergelijks? Is daar een zit dat ook in je cursus?
2: Zo, dat wordt er niet in meegenomen.
0: Oh?
2: Nee, nou, er wordt wel uitgelegd hoe je moet handelen op het moment zelf. Dus altijd eerst vragen of iemand anders 112 wil bellen, zodat je zelf je op de persoon kan richten.
0: Ja.
2: Dus er wordt wel eventjes uitgelegd hoe je in zo'n situatie moet handelen. Maar ja, het echt nabootsen, dat is natuurlijk lastig.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad in theorie denkt, ik vind het superleuk om iemand te helpen. Maar als het daadwerkelijk voor mij gebeurt, dat dan toch een andere emotie zich meester van je maakt. Maar dat is niet in de cursus meegenomen.
2: Nee, enigszins hoe je moet handelen, zodat je iets van houvast hebt op dat moment. Maar ja, probeer het maar eens na te bootsen. Ik denk dat we het liefst allemaal niet in de situatie terechtkomen.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar daarom is het ook... je doet het uit preventief inderdaad natuurlijk zo'n cursus. Maar
2: ja.
0: Nee, helemaal helder. We gaan de cursus gewoon allemaal volgen. 8 september.
2: Leuk.
0: Ja, toch? In de Molenstraat, in het EHBO-gebouw.
2: Oh, ja, EHBO-gebouw in Soest.
0: We gaan het vinden. Dankjewel dat je even van de telefoon wilde komen, Mitchell de Vries.
2: Ja, jullie ook. Goeiedag.

Ja, doe alles wat je doet voor het publiek, hè. En een beetje voor het geld. En een beetje voor de show. We tukken de keks met hart en ziel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Eemland 1 Actueel van maandag 3 augustus. Wilt u alsnog een keertje rustig terugluisteren naar de website van eemland1.nl? Daar kunt u alles nog een keer op uw gemak terugluisteren. En u kunt ons ook volgen op de socials. Dat kan allemaal via de handle Eemland 1. En morgen, dan zijn we er gewoon weer. Dan zit hier om 9 uur in de studio Ronald Christiaans. En voor nu wens ik u verder nog een fijne dag namens het hele team van Eemland 1.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopte al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohammed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Zoldermuseum Soest kopt de Soesterkrant gisteren. En tijdens de opruimactie komen ze erachter dat zelfs de geschiedenis af en toe zoek raakt. Dit is Eemland 1, actueel met onder meer hoe gezond is de Eem en wie wonen er allemaal onder water. En zijn de vissen eigenlijk tevreden over hun buurt? We gaan het horen. En sportvrijwilligers, trainers en coaches in Soest gaan in de schoolbanken voor de basistraining reanimatie en AED. Maar we beginnen met Yvette van den Berg. Zij is beschermvrouw van kasteel Wollers-Dreuvink in Lagevuurse. Laat de ophaalbrug maar zakken en we stappen in het schilderij van het verleden. Muziek!
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: The Castle on the Hill van Ed Sheeran. Het is natuurlijk vanuit zijn kasteeltje in Suffolk een hele kleine stap naar het kasteeltje De Wolfsdreufik in het Smithuisbos. Want tegenover mij zit de beschermvrouwe van dit kasteeltje, Yvette van den Berg. Yvette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Tim.
0: Jij bent beschermvrouwe van het Wolfsdreufik kasteeltje. En afgelopen zaterdag had je daar voor het eerst een soort open dag, een reenactment, om terug te gaan naar 1620... en daar de tijd van toen te beleven bij dat kasteeltje. En het kasteeltje, het gebouwd is in?
1: Het gebouwtje is gebouwd in 1938.
0: Ja, precies. Dus dat is, we gingen 300 jaar terug in de tijd, nog voordat de tijd van het kasteeltje gebouwd werd.
2: Alleen eventjes voor de mensen van Bunschoten en Soest, dan weten niet waar we het over hebben natuurlijk, hè? Waar ligt het?
1: Het ligt in het Smithuizerbos, precies op de grens van Utrecht en Noord-Holland, tussen Hilversum en Lage Vuurse in.
2: Kijk.
0: Ja, dus het is, als je de weg kent, ga naar het Groot Kievitsdal. Heel stuk lopen, dan kom je het vanzelf tegen.
1: Ja, en tegenwoordig heet Groot Kievitsdal Vuurse Lodge.
0: Ja, dat ben ik dan weer in mijn tijd. Dus, ik ging daar vroeger bowlen. Ja, het Groot Kievitsdal.
1: Dat kan nog steeds.
0: Oh,
1: hè?
0: Nou, goed om te weten. Dit is geen reclame voor de Vuurse Lodge.
2: Nee, we gaan gewoon door.
0: Precies. Afgelopen zaterdag, dus die eerste reenactment. Waarom? Waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, weet je, als beschermvrouw vind ik het heel erg leuk om het magische kasteeltje en het mooie Smithuizerbos te delen met anderen. En mijn man en ik zijn reenactors. Wij zijn

0: in te reenactors in te huren. Wat liepen ze wel rond?
1: Nou, het leuke is, we hebben ze niet ingehuurd, want het zijn allemaal vrijwilligers geweest. En dat vond ik wel echt fantastisch dat deze mensen ook 3 dagen uit hun kostbare tijd ter beschikking hebben gesteld van dit evenement.
0: En allemaal uit Noord-Groningen ook, of ook van Ent hier vandaan?
1: En Brabant en Noordwijk, dus ze kwamen echt uit heel Nederland. Ja,
0: ja. Hey, wat liepen ze wel rond? Een smid?
1: Ja. Ja, Smit was mooi om te
0: ja,
1: zien.
0: Dat
1: hè?
0: Was heel mooi om te ja. zien inderdaad. Ja,
1: ja soldaten. Marketensters, zoals je dat noemt. Dus daadwerkelijk, zeg maar, zoals een kampement leven in de 80-jarige oorlog. Dat hebben we nu ook uitgebeeld.
0: Ja. Ja. En je gaf heel duidelijk ook aan op alle flyers van je wilde niet die 80-jarige oorlog. Daar ging niet zozeer om. Het ging juist veel meer om het leven. Daar wat je wilde laten zien eigenlijk. Ja, want wat is er zo bijzonder aan het leven in die periode?
1: Nou, ten eerste is het fijn dat je dat nog even noemt. Want 1620 was helemaal geen slag. Hè, zoals Slag om Bourtange of wat ik net noemde. Maar 1620 was er gewoon een bestand. Ja. Dus er werd niet gevochten. Maar wij vonden het wel heel leuk om het leven van in een kampement uit die 80-jarige oorlog te laten zien aan de bezoekers.
0: Ja.
1: En dat is wel goed gelukt, zeg
0: ja,
1: maar.
0: Zeker. Ja, zeker. Wat hoorde je van de mensen om je heen?
1: Ja, het was, ja, wil je het weten wat de reenactors zeiden of wat de bezoekers zeiden?
0: Eerst de bezoekers.
1: De bezoekers. Mensen waren vooral verrast over letterlijk wat hier net ook werd genoemd. Het was net alsof je een levend schilderij binnenstapte.
0: Ja.
1: En mensen waren onder de indruk van de kennis van de reenactors. En ik kan me voorstellen dat je niet echt een idee hebt van hoe ging dat destijds. En dat hebben ze op allerlei manieren kunnen uitleggen en toelichten. De kleding bijvoorbeeld, de wapens die ze bij zich hadden. Ze hadden een klein kanon bij zich, musketten, pieken. En hoe ging dat toen? Ja. Dus zij vonden vooral ook heel fijn. Nou zeg maar, de bezoekers vonden het dus heel erg leuk. En de reenactors vonden het ook heel erg leuk dat er zoveel oprechte interesse was. Dus ja. Bezoekers hadden heel veel vragen. En dus konden zij ook daar leuk over vertellen.
0: Omdat ze nu vooral niet die slag hoefden na te spelen. Maar dat ze nu gewoon echt even het verhaal konden vertellen over hoe het was in het kampement.
1: Exact. Ja.
0: Dat was inderdaad ook heel mooi. En ze waren inderdaad, ze praten heel graag en heel veel en zeer enthousiast. Het was heel leuk om te zien inderdaad. Ja. Maar het was dus daar in het veldje, maar vlakbij dat kasteeltje. Steenorp afstand.
1: Ja.
0: Kan je iets meer over dat kasteeltje vertellen? Wat dus de mensen misschien helemaal nooit van wisten dat het zo vlakbij staat.
1: Ja, het leuke is dat je dus bezoekers spreekt die 40 jaar al vlak in de buurt aan het wandelen zijn en nu voor het eerst dat kasteeltje hebben ontdekt. Dus dat was wel bijzonder.
0: Ja.
1: Het kasteeltje is van de familie Bouvy. Het Smithuizenbos is ook privé-eigendom, Stichting Smithuizenbos, 40 hectare groot. En Desiree Bouvy heeft op 22-jarige leeftijd die 40 hectare gekocht. En hij had een plek nodig voor zijn bosmaterialen. En in 1938 is toen dat kasteeltje gebouwd. En de mensen die we nu zagen zijn letterlijk de kinderen van Desiree Bouvy.
0: Ja.
1: Allemaal 70ers. En die waren ook allemaal als vrijwilliger aanwezig om mensen ook rond te leiden en daarover te vertellen.
0: En ook zeer enthousiaste praters.
1: Zeker.
0: Heb ik gemerkt. Ja, het heet officieel een folie. Zo noemde in ieder geval een van de zoons het. Een cevedeld kapschuurtje.
1: Ja, het is een toren, hè? Een torentje.
0: Ja.
1: Maar wel een hele mooie van binnen met die glas in loodramen en zo'n mooie grote open haard. Dus,
0: en je moest vooral van een van de zonen van bovenaf kijken. Want dan kun je zien dat het een achthoekje is. En het is allemaal architectonisch heel interessant. Dus als je een keer een drone hebt en eroverheen wil vliegen, dan krijg je hele mooie beelden.
1: Eerst toestemming vragen.
2: Ja, zijn er meer van die follies in Nederland?
1: Van dit soort follies? Ongetwijfeld.
2: Ja. Weet je, is er nog een paar te
1: staan?
2: Nee. Helemaal niet. Ook in de omgeving van Larrevuurs ook niet, weet je.
1: Nee.
2: Maakt dan het onderdeel uit van iets?
1: Nee, ook niet.
2: Het was gewoon een op zichzelf staand kasteeltje. Had ook geen verdedigings...
1: Nee.
2: Helemaal niks.
1: Nee. Nee.
2: Maar stond er een beetje voor de sier?
1: Nee, het was letterlijk een plek voor opslag bosmaterialen en voor de familie.
2: Okay.
1: Dus daar. En er schijnen onderduikers te hebben gezeten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Okay. Maar ik zou zeggen, weet je, wil je heel veel meer over het torentje horen, dan is de familie ongetwijfeld bereid om daar uitgebreid over te vertellen.
2: Voor de volgende zomerprikkel.
0: Ze geven uitgebreide lezingen, we kunnen gewoon inhuren. Dat komt helemaal goed. Maar hoe ben jij zelf daar beschermvrouw van geworden?
1: Ja, dat is wel leuk. Met mijn bedrijf Nature Bliss sta ik onder andere ook op zomermarkten. En wij hadden in Lagevuurs 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden alweer, zo'n zomermarkt. En toen kwamen... De kinderen van degene die dat heeft gebouwd, Hortense, die kwam langs. En ze dacht van jeetje, natuur en dat mooie Smithuizenbos, dat past heel mooi bij elkaar. Dus we hebben een afspraak gemaakt om verder te praten. En zo

0: is eigenlijk ontstaan. Dus op die markt daar in Lage Vuurse heb ik de familie ontmoet. En nu ben ik sinds 2024 beschermvrouwen met sleutel van het kasteeltje. Want het kasteeltje, moet je voorstellen, is alleen geopend voor publiek tijdens Open Monumentendagen. Dus in september is het weer zover. Ja. Iedereen die er naartoe zou willen, gratis, zou ik zeggen, ga naar Open Monumentendag. We hebben ook nog een kerstmarkt in december. Maar als je het nou leuk vindt om een privéwandeling te hebben, dan kun je mij inschakelen. En zo, nou, ik weet niet of je dat verhaal van Corrie, die 100-jarige dame, kent.
1: Ja, dat zeker. Maar vertel nog een keer voor de luisteraars die het niet kennen.
0: Nou, dan moet je voorstellen dat ik werd in januari benaderd door haar dochter, Helene. En die wilde haar moeder heel graag een privéwandeling geven naar dat kleine kasteeltje. En waarom? Nou, Corrie werd 100, vlak voor Valentijnsdag. En ze zegt, mijn moeder die heeft haar hele leven al langs dat kasteeltje gelopen. En dat begon dan als meisje. En dan stond ze op de tenen door de ramen naar binnen te gluren. En zoiets van, nou, ik ben zo benieuwd hoe dat er van binnen uitziet. Nou, en toen zij 100 werd, werd ik uitgenodigd op haar verjaardag. Ik kon haar een exemplaar geven van mijn nieuwe boek om alvast iets te kunnen overhandigen. Maar als mystery guest kwam daar het grote verhaal. Mam, je wordt dit jaar meegenomen naar Wolfstreuvik. Nou, je had haar gezicht moeten zien. En 4 juli was het dan zover. Heeft zij met haar familie, dus 4 generaties, zijn we naar het kasteeltje gegaan. En is Corrie op de 100ste daadwerkelijk het kasteeltje in geweest.
2: Leuk,
0: op de eerste verdieping.
1: Ja, ze is tot aan de eerste verdieping gekomen zelfs nog. Ja. Ja, dat is heel mooi. En daar zit het woongedeelte een beetje. Beneden kom je beneden zit een keukentje. Ja. Boven zit er een eerste etage, daar kan je wat zitten. En dan heb je boven nog een balkon.
0: Ja, of
1: een
0: exact, soort van. Exact.
1: Ja, dat is het. We gaan zo meteen verder praten. We gaan het vooral ook over je boek hebben. Natuurlijk, de kracht van het zien in plaats van kijken. Dat je hebt gemaakt. Maar we gaan eerst even naar de muziek.

0: Ja, het nummer heette net geen Folly, maar Castle. En dit is van Benny Sings uit 2025. Ja. Mooi nummer.
1: Benny Sings, ja. En tegenover mij zit nog steeds Yvette. Beschermvrouwe van Wolfs Dreuvenmus, ook schrijfster van het boek Natuurgeluk, de kracht van zien in plaats van kijken. Een kloek kilootje aan papier en kaft en heel veel foto's ook over dat, wat de titel zegt, hè? Dat zien meer is dan alleen maar kijken.
2: Klopt.
1: Eigenlijk, ja. Zo is het. Ja. Waarom wil je dit boek schrijven?
2: Waarom ik dit boek wilde schrijven? Dat is om eigenlijk mensen meer te laten genieten van natuurgeluk.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik neem mensen mee op wandelingen. Ik noem dat Nature Bliss Walks. Het bedrijf heet ook Nature Bliss. En bliss, de vertaling, is geluk. Alleen bliss is de hoogste vorm van geluk. Want sommige mensen denken aan happiness of joy.
1: Ja.
2: Bliss moet je denken aan blessing. En dat wij gezegend zijn met zoveel schoonheid om ons heen. Maar ook dat natuur heeft heel veel positieve effecten op ons welzijn en gezondheid.
1: Mm-hmm.
2: Dus daar ben ik nu al 10 jaar mee bezig. Dus als natuurfotograaf komen mijn foto's ook bij bedrijven en bij zorginstellingen te hangen. Dus dan breng je buiten als het ware naar binnen. Ik geef lezingen en dan neem ik en vooral lezingen bij zorginstellingen, maar eigenlijk voor iedereen die van natuur houdt.
1: Mm-hmm.
2: Onlangs voor de Nederlandse Caravanclub. 80 man.
1: Om maar wat te noemen.
2: Om even iets te noemen.
1: De Nederlandse Caravanclub.
2: Ja, precies.
1: Nou, hoe leuk, nou, hoe maar toch leuk dat ze er zijn.
2: En ik mocht bij de opening van de Vuurse Lodge, die je net ook al noemde, mocht ik inderdaad tijdens het evenement rondom de opening een lezing geven. Onder andere ook over het Wood Wide Web.
1: Mm-hmm.
2: Dus hoe alles met elkaar in verbinding staat. Want ik vind die plek, die doet eigenlijk hetzelfde. Mensen met elkaar verbinden. Dus een heel mooi linkje om daar de natuur voor te gebruiken.
1: Ja.
2: Dus ik geef lezingen, ik geef wandelingen. En dit boek is feitelijk nu de geschreven versie. Dus als ik een lezing geef bij een zorginstelling bijvoorbeeld, dat is vaak met ouderen met dementie of een fysieke beperking. Nou, als je dan beseft dat 1 op de 4 ouderen niet meer buiten komt,
1: mm-hmm,
2: dat vind ik best wel shocking.
1: Ja, ja? Inderdaad.
2: Dus ik breng buiten naar binnen en ik neem de bewoners, maar ook het personeel en de vrijwilligers mee op een virtuele wandeling. En vaak zeggen ze dan, we willen een exemplaar van je boek, zodat we...
1: Ja, dat klinkt op de raad bij ons iets door de microfoons heen. Maar ik weet niet of dat aan ons ligt of je het thuis ook hoort. Maar daarom zijn we even afgeleid.
2: Maar met zo'n boek kunnen de bewoners ook na de lezing nog steeds van dat natuurgeluk genieten.
1: Ja, precies. Want het is echt een fotoboek. Zo'n prachtige foto's in ondertussen. Oh, je wilde je kop even opzetten, maar je hebt ook je bril nog op. Dat is een slechte combinatie. Ondertussen heel veel foto's die je zelf ook gemaakt hebt. Als natuurfotograaf uiteraard ook. Ik las in je boek ook dat je in 2016 heb je voor het eerst zo'n fototoestel erbij gepakt. En toen is het vonkje een beetje... Of vond je me niet zeggen in deze tijd. Maar het vond je overgesprongen voor jou. Hoe was dat?
2: Ja, het begon natuurlijk eerder al. Toen zeg maar de smartphones een camera kregen. Toen begon ik al heel veel foto's te maken. Want ik ben gewoon heel graag buiten. En ook hiervoor was ik event manager. Hele leuke baan. Maar ook altijd heel druk. Heel veel prikkels. Dus ik merkte dat de natuur een mooi rustpunt voor mij was. En de foto's die ik toen begon te maken met mijn smartphone, zeiden mensen van wauw, daar moet je iets mee doen. En inderdaad, in 2016 had ik mijn eerste camera. Even kijken, dat was ook een Panasonic Lumix FZ1000. Mm-hmm. Om even iets erbij te vermelden.
1: Groothoek, spiegelreflex?
2: Nee. Maar daar begonnen de eerste foto's mee te maken. En daar heb ik me steeds verder in ontwikkeld.
1: Ja.
2: En ook in de kennis over natuur. Vaak met boswachters mee. Ik heb ook een natuuropleiding gedaan. En ja, nu zitten we hier met zo'n mooi boek.
1: Zo is het. Een boek dat zelfs door niet vroege vogels. Nee, je weet het ook weer.
2: Wel
1: vroege vogels. Ja.
2: Vroege vogels heeft aangegeven dat ze het meenemen in de beoordeling voor de Natuurboekenprijs 2026.
1: Ja, en het is een heel mooi boek inderdaad. En het mooie is ook, ik probeer even de juiste bladzijde nu te vinden, maar er staan ook van die reflectievragen in voor jezelf. Van als je nou ergens rondloopt, maar ook gewoon als je thuis zit, van ja, zo'n meditatiemomentje eigenlijk.
2: Ja.
1: Van ga gewoon eens even terug naar die natuur voelen eigenlijk.
2: Absoluut. En vertragen. En gebruik je zintuigen.
1: Want met wie zou jij nog graag een wandeling willen delen?
2: Ja.
1: Ja. Nou, met wie?
2: Bijvoorbeeld. Ik?
1: Ja.
2: Wat ontzettend leuk was afgelopen weekend natuurlijk. Die reenactors heb ik dus na ons evenement mee mogen nemen het bos in.
1: Mm-hmm.
2: Dus ongeveer een aantal mensen ging mee. Ontzettend leuk natuurlijk om die mensen te zien in de kledij. Want dat is helemaal dan historisch en midden in de natuur. Ja. En daar heb ik hun eigenlijk gewoon zo'n natuurwandeling gegeven die ik normaal ook doe. Dus dat was bonus en dat vonden ze echt de kers op de taart.
1: Dus ze lopen met 20 mensen die prachtig in kleding uit 1620 daar rondlopen bij zo'n kasteeltje door het bos.
2: Ja, en dan wijs ik ze op, want dat bos heeft enorm veel diversiteit of een grote diversiteit in bomen. En dan loop je langs die naaldbomen en zeg ik, voel dat nou eens. Mm-hmm. Weet je, de ene sitkaspar, dat staat trouwens ook in het boek. Als je daar aankomt, dan prik je bijna alsof je in het speldenkussentje van oma voelt.
1: Ja.
2: Terwijl de larix voelt heel erg zacht. En als je dan op die manier door het bos loopt, ben je echt helemaal met je aandacht in het hier en nu. Ja. Is er geen ruimte voor piekergedachten. En dat is precies de boodschap ook van Nature Bliss.
1: Gewoon terug naar de natuur, terug naar je roots eigenlijk. Dat moet mooie foto's hebben opgeleverd, denk ik, als je daar met die mensen doorheen loopt. Dankjewel. Niet? Jawel, toch?
2: Ja,
1: precies. Ja, je zei het voor de uitzending al tegen, want je mooie foto's had gemaakt.
2: Ja,
1: dus ik kon het nu veilig zeggen.
2: Ja,
1: dankjewel dat je hier wilde praten over het kasteeltje Wolfsdreufuik. En met Open Monumentendag kunnen de mensen dus gewoon weer bezoeken. Dat is 15 september, denk ik, 14 september. Ergens in september in elk geval. Zoek het zelf op openmonumentendag.nl, denk ik.
2: Ja, en de kerstmarkt.
1: Of je kerstmarkt. Of het boek Natuurgeluk. En dat is te bestellen via naturebliss.nl.
2: Heel goed.
1: Zo is het. Dankjewel.
2: Dankjewel, Tim.

0: Dat waren de geweldige Koeks eerste cd. See Me Now. Prachtig.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Klaas Bijker, ik kijk naar buiten, ik zie wat schapenwolkjes, ik zie wat cumulus of zoiets, cumulus nimbus, ik weet het niet, maar wordt het mooi weer?
3: Cumulus humulus.
2: Nou, wordt geen hommelus in ieder geval.
3: Nee, dat is de meeste malen vorm van cumulus.
2: Ja.
3: Maar, schapenwolken, ik noem het toch meer voorboden van onweer.
2: Ja, maar ja, dat denk die wolken, dat er onweer in de lucht zit op een of andere manier. Ja. Zitten erg hoog, die wolken.
3: Ja. Nou, in ieder geval ook de temperatuur. De wolken zijn niet alleen hoog, maar ook de temperatuur. Want we komen weer voor de zoveelste keer dit jaar boven de 30 graden uit. Het wordt net geen hittegolf, denk ik, want dan heb je 3 van die dagen nodig. Maar warm is het zeker. En de buienkans is vandaag wel erg klein, hoor.
2: Oh,
3: dus, en dan denk ik dan meer het zuiden van het land. Maar ja, je weet het nooit. Onweer is verraderlijk.
2: Ja.
3: Dus, maar we gaan ervan uit dat het vandaag droog blijft. En het is goddroog. We mogen in onze handen wrijven dat er nog geen natuurbranden zijn in Nederland. Want dat had al lang gekund.
2: Maar ja, goed, droogte betekent dus ook weinig water voor de natuur. Moeten we ons een beetje zorgen gaan maken de komende tijd?
3: Ja, zeker. Want het gaat wel een beetje regenen, zoals gisteren. Maar
2: het is niet genoeg,
3: hè? Er vallen geen hoeveelheden die zoden aan de dijk zetten.
2: Nee, maar dat zie je ook niet op de oceaan ergens in de buurt van de Azoren, dat er een wolk aankomt.
3: Oh, de wolk aankomt, ja. Die kunnen overal vandaan komen.
2: Ja, maar we hopen dat er een beetje regen komt natuurlijk.
3: Nee, niet op de korte termijn. Ik denk de komende week af en toe er wat druppels op de groeiende plaat vallen. Maar dat is een paar uur later is het alweer verdampt.
2: Ja.
3: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, morgen is er toch lokaal kans op regen van betekenis. Meer dan 10 mm, maar dat zijn maar een paar plekken en de rest moet het doen met 1 of 2 mm. Als er überhaupt wat valt.
2: Ja.
3: Ja, nou ja. Dus we zullen zien en bovendien, mocht er vandaag toch een bui vallen, dan is het een warmtebui of warmteonweer. Dus de temperatuur wordt niet beïnvloed, maar morgen wel.
2: Kijk aan.
3: Dus na de buien morgen kan de temperatuur omlaag kretteren van iets boven de 30 naar graad of 23. Dus dat wordt wel eventjes, voor mensen die van hitte verhouden, is dat een feest, hè?
2: Ja, niet singing in the rain, hè?
3: Ja.
2: Precies.
3: Kortom, een niet al te grote kans op onweer, vooral morgen. En daarna is het toch weer overwegend droog en temperaturen tussen de 20 en de 25 graden.
2: Mm.
3: Dus geen goed nieuws zou je kunnen zeggen.
2: Nee, ach, het kan verkeren, zei
3: Erasmus. Het zou ooit gaan regenen, maar wanneer, dat is nog de vraag.
2: Precies, nou, wat gaan we doen? We gaan jou morgen weer bellen.
3: Ik denk na 10 augustus, maar goed.
2: Precies, maar we gaan jou in ieder geval morgen weer even bellen, kijken hoe de stand van zaken is.
3: Aan de tand voelen.
2: En dan gaan we je weer aan de tand voelen, precies.
3: Ja, okay.
2: Of er cumulus hommelus komt.
3: Hommelus.
2: Precies.
3: Cumulus hommelus.
2: Goed zo, dankjewel Klaas Bijker.
3: Goedemorgen. Mooie dag wou ik zeggen. Goedemorgen, moet je mij horen. Ach. Ik ben nog niet helemaal wakker.
2: Nee, ik begrijp het.
3: Fijne dag.
2: Joe.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: dwars door de uittaal van 20 seconden praten van onze Bill Withers. Het nummer Lovely Day en het staat 402 op de lijst van beste songs aller tijden, dus bijna nummer 1.
1: De EcoScan bepaalt nauwkeurig de kwaliteit van stadswateren, in hoeverre de doelen worden behaald en met welke maatregelen voor inrichting, beheer en onderhoud resultaten kunnen worden verbeterd. En deze metingen worden verricht in de EEM op dit moment.
2: Of worden nog verricht in de EEM. En degene die daar alles van af weet is Astrid Boerkamp van het bedrijf ATKB. Meten is weten, zo is het Astrid. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dat klopt inderdaad.
2: Wat zijn jullie allemaal van plan en wat hebben jullie allemaal gedaan in de EEM?
3: Nou, in de EEM niet zozeer. Er zijn collega's zijn daar bezig geweest. Die hebben daar visstandbemonstering uitgevoerd. En dat is in het kader van de kaderrichtlijn water. Dat is een Europese wetgeving. En dan één keer in de zoveel jaar, ik vermoed iets van 6 jaar, worden die wateren bevist. Dus dan wordt gekeken welke vis er voorkomt. En dat zegt iets over de kwaliteit van de wateren.
2: Ja, welke vissen hebben jullie allemaal gevonden en aan de haak geslagen?
3: Ja, dat weet ik dus niet, want ik ben zelf bezig met de EcoScans. En dat doe ik in het stedelijk gebied van Nijkerk en Eemnes en Putten. En dat zegt iets over de kwaliteit van het stedelijk water. Dus daar ben ik bij betrokken.
2: Ja, en wat voor meetinstrumenten hebben jullie dan allemaal aan boord? Of hoe gaat dat in de regel?
3: Nou, dit is gewoon lopen.
2: Oh, lopen? Wat? Ach.
3: Dus ik loop alle watergangen af.
2: Ik dacht even een heel romantisch plaatje neer te zetten met een lekker roeibootje. Nee. Dat is het dus niet. Je loopt maar gewoon een beetje door dat weiland.
3: Ja, door het stedelijk gebied. Langs de watergangen die daar liggen. Dus dat is vaak wat een zoomvegetatie die er langs een watergang staat. En met kruiden. Want je ziet met alle droogte dat dit toch wel de plekken zijn waar de planten nog groen zijn. En de rest is grotendeels al verdroogd.
2: Ja, neem ons eens mee met een meting. Hoe gaat dat?
3: Nou, vanmorgen om 7 uur, in verband met hitte, ben ik al begonnen met wandelen. En ik loop naar een watergang en ik neem een traject van 100 meter op. En dat wil zeggen dat ik alle water- en oeverplanten inventariseer. Ik kijk welke soorten er staan en wat de bedekking ze hebben. En dat doe ik door middel van een hark. We hebben een dubbelzijdige hark met een touw eraan. Dus die gooi ik in het water. En ik kijk of ik voldoende zicht heb. Soms heb je ook voldoende zicht op de planten. Dus daar kan je ook al een inschatting maken wat de bedekking is. En ik kijk wat van oeverplanten er staan en wat van type oever het is. En daarnaast kijk ik nog wat het doorzicht is. Dus ik heb een slipbaak, noemen ze dat. Dat is een 2 meter lange stok heb ik mee. Met daar onderaan een zegjeschijf, dat is een witte schijf met gaten erin.
2: Hoe heet die schijf? Hoe heet die schijf exact?
3: Een zegjeschijf.
2: Zegjeschijf, ja, het is allemaal jargon voor ons. Dus.
3: Ja.
2: En wat zegt zo'n zegjeschijf?
3: Dat zegt iets over het doorzicht. Kijk, als jij een plantje bent op de bodem van de watergang, dan moet je voldoende licht hebben om te kunnen groeien. En ik sta nu bijvoorbeeld langs de watergang en die heeft maar 30 centimeter doorzicht vanwege algengroei en dergelijke. En de waterdiepte is 70 centimeter, dus dan is de kans dat daar waterplanten groeien, die is al veel kleiner dan wanneer je helder zicht hebt tot op de bodem.
2: Precies. Nu zijn er diverse oeverbeschoeiingen. Je hebt ook van die stalen damwanden.
3: Ja, dat klopt. En je ziet in het stedelijk gebied zie je ook veel houten beschoeiingen.
2: Ja, maar die gaan weg, hè? Die gaan weg. Die zijn niet meer van deze tijd. Er komen dus allemaal van die stalen beschoeiingen op dit moment.
3: Ja, wat je het liefste wil is een mooie geleidelijke overgang van het land naar het water.
2: Ja, en daar hebben ze hele grote problemen mee, want die beschoeiing is veel te hoog ingeslagen.
3: Ja, dat is op meerdere plekken. En wat nu ook in het stedelijk gebied is dat het waterpeil bijvoorbeeld zakt.
2: Ja.
3: Dus dan heb je ook heb je een hele harde overgang. Wat
2: vind je daar nou zelf van die beschoeiing? Dat is toch eigenlijk niks?
3: Nou ja, je hebt geen overgangszone, dus je hebt geen verbinding van die planten die boven die beschoeiing staan. Mm-hmm. Die hebben geen verbinding met het water, dus maken eigenlijk ook geen onderdeel uit van het watersysteem.
2: Nee.
3: Dus er zijn geen vissen die daartussen kunnen schuilen. Je hebt geen libellenlarven die via de vegetatie dan uit het water kunnen kruipen. Dus water- en oeverplanten zijn een wezenlijk onderdeel van het watersysteem. Ze bieden heel veel structuur aan het water en aan alle dieren die daarin leven.
2: Ja, nou ja, goed. En de roeiers hebben natuurlijk ook last van. Hè? Het is een klotsbak geworden.
3: Nu heb je het over de eem.
2: Ja, nu heb ik het over de eem, ja.
3: Ja, ja, dat is. Nou goed, ja, als je, ik weet niet of er ook boten varen.
2: Jazeker.
3: Dat maakt het wel heel erg lastig, want die heb je best wel veel golfslag. En die oevervegetatie, die kan daar ook last van hebben.
2: Exact.
3: Dat moet je wel bufferen.
2: Precies. Maar goed, we gaan nou even terug naar de metingen. Wat gebeurt er nog meer met de metingen?
3: Nou, en dit is wat ik in het stedelijk gebied is het onderdeel van het proces stedelijk water in beeld. En ik leg nu de nulsituatie vast, dus van hoe de huidige situatie is. En dan volgend jaar gaat de waterschap van Ij en Veluwe samen met de gemeente gaan die kijken van oké, waar zijn knelpunten, waar kunnen we, bijvoorbeeld het water stinkt, er komen blauwalgen voor, je hebt soms ook dat er vissterfte is. Dat wil je allemaal niet, het water moet wel schoon zijn. Een basiskwaliteit hebben.
2: Ja.
3: En dus kijken van nou, waar zijn de knelpunten, waar kunnen we dat gezamenlijk oplossen. Mm-hmm. Zijn er ook bijvoorbeeld nog kansen? Dus kun je ergens die beschoeiing, kan je die daar naar beneden duwen of kan je die weghalen? Dus dat is een gezamenlijk proces waar ze in gaan om de kwaliteit van die water zo goed mogelijk te krijgen.
2: Ja, ben je al visterfte tegengekomen en blauwalg?
3: Ja, blauwalgen wel. Dus het is zeker een stedelijk watergebied, omdat je gewoon heel weinig waterdoorvoer nu hebt. Het water staat stil. Het is warm. Je voelt ook gewoon aan het water dat het warm is. Ja, dat zijn allemaal... dat werkt blauwalgen in de hand. En dat maakt het gewoon heel erg lastig.
2: Ja, dus tijdens de meting hoef je in ieder geval geen badpak mee te nemen. Om maar even een frisse duik te
3: Ik ga hier niet in zwemmen.
2: Nee, want dan kan je gelijk aan de antibiotica, toch?
3: Nou, dat weet ik niet. Maar ook mensen hun honden daar niet in laten zwemmen.
2: Oké, wanneer komen de eerste resultaten, Astrid?
3: Ik lever van de winter lever ik alles op richting gemeente en het waterschap. Ja. En daarna gaan ze... Dus dan is alle informatie is al ingewonnen en daarna gaan zij ermee aan de slag.
2: Kijk eens aan. En waar bevind jij je nu? Ook aan de waterkant?
3: Hoevelaken. Huh? Ja, ik Hoevelaken.
2: Hoevelaken. Kijk even naar mijn overbuurman, die komt ook uit Hoevelaken.
3: Oh, kijk.
4: Ja, ik woon er, maar ik heb niet direct een plaatje voor me, maar Hoevelaken is mooi.
3: Hoevelaken, ja, heeft mooi water. Mooi water. Het is wel veel beschoeid hier.
2: Ja, maar het ligt zo idyllisch, hè, dat Hoevelaken.
3: Ja.
2: Precies. Ja, Astrid, mag ik jou succes wensen met de metingen? Meten is weten, ik heb het net al in de inleiding gezegd. En we wachten met spanning af wat de resultaten zijn.
3: Oké, fijn.
2: Dankjewel.
3: Graag gedaan. Dag.

0: En omdat ze het in Bunschoten niet hebben, zingen we er maar over. Clean Water, Joss Stone.
1: Over een maand begint de trommel, was dat. Dat was de sportcompetitie, in ieder geval de competities. En voor sportvrijwilligers, trainers en coaches van Soest, de sportverenigingen, organiseert de gemeente Soest nog een basistraining. Daar komt die, reanimatie, een AED. Dat is een heel goed initiatief. Verenigingsondersteuner Mitchell de Vries hebben we aan de lijn. Goedemorgen, Mitchell.
2: Goedemorgen.
1: Ja, normaal gesproken deden gewoon de verenigingen dat allemaal op eigen houtje. Hè? En nu is het allemaal georganiseerd.
2: Ja, dat klopt. Voor verenigingen is natuurlijk kost het veel tijd en moeite om zoiets te organiseren. En nu was er een vraag vanuit een van de clubs of we dat centraal konden doen.
1: Ja, welke club was dat? Welke club was dat?
2: Triathlon Soest.
1: Oké, ja. Nou, er wordt wel flink gesport, hè, bij Triathlon Soest.
2: Zeker, ja.
1: Precies. Welke clubs hebben daar totaal geen aandacht aan geschonken in de afgelopen jaren?
2: De meeste clubs die besteden er wel aandacht aan, hoor. De meeste clubs die hebben ook wel een AED hangen en die zijn ermee bezig.
1: Maar welke club niet?
2: Welke club niet? Nou, ik zou er niet zo eentje kunnen noemen waarvan ik zeker weet dat hij het niet heeft hangen.
1: Oké.
2: Dan zou ik een club tekort doen, denk ik.
1: Ja, maar ze hebben zo'n AED hangen, maar doet hij het nog? Zitten de batterijen in?
2: Daar ga ik wel van uit.
1: Ja, want dat wordt wel vaak vergeten namelijk, precies.
2: Ja, dat wordt wel vaak vergeten. Nee, dus we besteden er veel aandacht aan, zeker.
1: Ja, reanimatie en AED. Goed, we gaan eerst even aan reanimatie. Dat is natuurlijk een sport op zich. Kan je daar iets over vertellen?
2: Zeker. Dus reanimatie, dat moet natuurlijk even goed aangeleerd worden. Op een vast ritme. En daar moet je even een cursus voor volgen om dat goed te kunnen doen. Mm-hmm. Vooral op het moment dat het gebeurt, wil je natuurlijk gewoon erop voorbereid zijn hoe je dat moet aanpakken.
1: Ja, met borstcompressies en mond-op-mond beademing, dat moet je dan toepassen.
2: Ja, exact.
1: Hoe lang duurt zo'n cursusonderdeel?
2: Eén avondje van 3 uur.
1: Oké, en dan heb je het alleen maar over de reanimatie. Of zit daar ook AED bij?
2: Daar zit ook AED bij. Ja. Dus alleen reanimatie en AED.
1: Nou vraag ik me altijd af van hoe kan jij AED toepassen op... je kan het natuurlijk niet toepassen op mensen. Op gezonde mensen. Daar heb je een pop voor nodig waarschijnlijk.
2: Nee, daar heb je een pop voor nodig. Zeker. Dat wordt met een pop wordt het aangeleerd.
1: Ja, ja. Is dat een angstig gezicht?
2: Het in eerste instantie voelt dat wel een beetje gek natuurlijk, maar dat went snel.
1: Mm-hmm. Stel nu, ja goed, je hebt dan die cursus heb je dan ondergaan, je hebt dan een certificaat, ben je opeens dus ook voor de club reanimator en AED'er.
2: We proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen bij de vereniging hierop voor te bereiden. Dus het is niet zo dat als je deze cursus hebt gevolgd, dat jij dan degene bent die altijd hiervoor verantwoordelijk is.
1: Mm-hmm.
2: Maar we willen natuurlijk dat als er een keer iets gebeurt, dat zoveel mogelijk mensen hierop voorbereid zijn en kunnen helpen.
1: Ja. Mag je dan zelf ook op de cursus of op de club cursussen geven? Als reanimator en AED-bevoegder?
2: Nee, dat helaas niet.
1: Dat
2: vraagt nog wel iets meer voorbereiding.
1: Ja, in hoeverre komt het voor eigenlijk dat mensen een hartstilstand krijgen of iets met hun hart tijdens het seizoen?
2: Ja, gelukkig heel zelden. Ik heb het toevallig net nog even opgezocht. Bij het sporten gemiddeld zo'n 150 tot 200 mensen per jaar in Nederland. Maar laatst in Amersfoort was er nog een jongen waar het helaas mis is gegaan. Dus je wilt natuurlijk gewoon voorbereid zijn op het ene moment dat het gebeurt.
1: Ja, dat is toen misgegaan. Hadden ze toen geen AED of was er niemand die reanimatie kon toepassen?
2: Ja, uiteindelijk wel, maar ze waren net iets te laat met ingrijpen.
1: Ja, dat is natuurlijk slordig.
2: Ja.
1: Maar goed, dat proberen jullie dan te voorkomen met deze cursus. Wanneer begint deze cursus?
2: 8 september.
1: Ja, en dat is gewoon denk ik een avondje of een half
2: avondje. Een avondje.
1: En dan ben je gewoon door de lesstof heen. Dan heb je alles gegeven wat er gegeven moet worden.
2: Ja.
1: Klopt. Of is er ook nog een herhalingscursus?
2: Er wordt wel geadviseerd om ieder jaar even je geheugen op te frissen. Dus even een herhalingscursus.
1: Dus je kent de mensen die op dit moment zich aanmelden. Die heb je al vorig jaar ook gehad.
2: We doen dit voor het eerst. We doen het voor het eerst op deze manier.
0: Er zit nog een presentator in deze studio. als die cursus, hè, dat is natuurlijk allemaal theorie. Maar op een gegeven moment gebeurt er echt iets voor je. En dan moet je in de praktijk gaan toepassen. Heb je ook dan een training dat je je paniek wegduwt of iets dergelijks? Is daar een zit dat ook in je cursus?
2: Zo, dat wordt er niet in meegenomen.
0: Oh?
2: Nee, nou, er wordt wel uitgelegd hoe je moet handelen op het moment zelf. Dus altijd eerst vragen of iemand anders 112 wil bellen, zodat je zelf je op de persoon kan richten.
0: Ja.
2: Dus er wordt wel eventjes uitgelegd hoe je in zo'n situatie moet handelen. Maar ja, het echt nabootsen, dat is natuurlijk lastig.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik kan me zo voorstellen dat je inderdaad in theorie denkt, ik vind het superleuk om iemand te helpen. Maar als het daadwerkelijk voor mij gebeurt, dat dan toch een andere emotie zich meester van je maakt. Maar dat is niet in de cursus meegenomen.
2: Nee, enigszins hoe je moet handelen, zodat je iets van houvast hebt op dat moment. Maar ja, probeer het maar eens na te bootsen. Ik denk dat we het liefst allemaal niet in de situatie terechtkomen.
0: Nee, dat snap ik. Nee, maar daarom is het ook... je doet uit preventief inderdaad natuurlijk zo'n cursus. Maar
2: ja.
0: Nee, helemaal helder. We gaan de cursus gewoon allemaal volgen. 8 september.
2: Leuk.
0: Ja, toch? In de Molenstraat, in het EHBO-gebouw.
2: Oh, ja, EHBO-gebouw in Soest.
0: We gaan het vinden. Dankjewel dat je even aan de telefoon wilde komen, Mitchell de Vries.
2: Ja, jullie ook. Fijne dag.

Ja, doe alles wat je doet voor het publiek, hè. En een beetje voor het geld. En een beetje voor de show. We tukken de keks met hart en ziel. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Eemland 1 Actueel van maandag 3 augustus. Wilt u alsnog een keertje rustig terugluisteren naar de website van eemland1.nl? En daar kunt u alles nog een keer op uw gemak terugluisteren. En u kunt ons ook volgen op de socials. Dat kan allemaal via de handle Eemland 1. En morgen, dan zijn we er gewoon weer. Dan zit hier om 9 uur in de studio Ronald Christiaans. En voor nu wens ik u verder nog een fijne dag namens het hele team van Eemland 1.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio.

0: Zo, welkom bij Dekker Radio. Een nieuw uur met Stevie Wonder gingen we van start met You Are the Sunshine of My Life. Nou, dat is al duidelijk. Hè? En ik ben nou toch in de discotheek bezig.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Zo is dat. Wij selecteren wat af hier, hoor. Chic, bijvoorbeeld. En The Freak.

discotheekmuziek uit de jaren 70. Bij Dekker Radio te beluisteren. Buzzards, original Savannah Band. I'll Play the Fool heb ik ook nog dadelijk voor je. Maar dit was Chic. Met The Freak uit 1978. Nou ja, zeg. Echte mooie muziek van vroeger. En wat dacht je van dit gezelschap? Ashton, Gardner en Dyke. En The Resurrection Shuffle. Je mag gewoon meedoen van mij. Toch, meneer? Ja, zie je wel. Gewoon op de dansvloer.

0: is goed zo.
1: Venster. Luisterlief heet dat. Nou, mooi nummer hoor.
2: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Oh, het rode mannetje. Zo heet deze jingle. En het rode mannetje presenteert het programma. Ja hoor. Zo is dat. We schuiven meteen de jaren 70 binnen. Van onze schelen. Kost niks extra. David Gates en Brett. En de Guitar Man.

0: Dekker Radio. Dus op zo'n original Savannah Band. Wat een vrolijke muziek toch, hè?
1: Ja.
0: Ga gewoon door. In hetzelfde stramien. Met Adventure of a Lifetime. Uit 2015 is deze van Coldplay. Dekkers Lawaai Radio. Zo is dat. Dan gaan we ook wat harder zetten hoor. Of zachter. Kun je zelf uitmaken.

0: Dank u wel, Coldplay. Adventure of a Lifetime.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio. Thrilling inside a big brand new.

0: in Dekker Radio.
1: Ja, na het half uur, dus je moet afgestemd blijven. Hè?
2: Ja, toch?
1: We vullen de tijd nog even op. Tot aan dat tijdstip met David Gates en Brad. Romantiek. Baby, I'm a

0: Dekker Radio.
1: Tot zo.
2: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne heeft weer een Russisch distributiecentrum aangevallen. Het gaat om een magazijn van de Russische webwinkel Wildberries. De laatste tijd valt Oekraïne dat bedrijf vaak aan omdat het goederen zou leveren aan Russische militairen, zoals drones en navigatieapparatuur. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. En Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach, meldt de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte met gezondheidsproblemen. Nu zou hij weer fit genoeg zijn. Het weer, tropisch warm, 30 tot 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook gaan onweren.

Jonathan King en Let It All Hang Out. Nou zeg, het is toch wat. Hier is Maroon 5. Met SZA.

Wat een wonderlijk product is dit. Ene Charlotte met Watsu. Nou, zoek het maar lekker uit. Misschien ken je deze nog wel. Uit 1974, afkomstige hit van David Essex. Yeah. Gonna make you a star. Nou, vind ik een goed idee. Dekker Radio.

Young Hearts Run Free. Van lang, lang geleden. En deze ook is van lang, lang, lang, lang, nog langer geleden. Misschien wel. Linda, Roos en Jessica. Maar voor hun is het alles of niets. Nou, geef alles dan maar. Het jaar is 1996. Kun je nagaan. Lekkere oude hit bij Dekker Radio.

is al oud hoor, deze. Jaren 90. Linda, Rose, Jessica. Maar ze deden het goed in de tijd hoor. En nog steeds natuurlijk. Ja. Ken je deze nog? Steely Dan. En Ricky, don't lose that number. We gaan naar 1974.

Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. Ik heb een mooie klaarstaan van Cornelis Vreeswijk. Ken je die man nog? Met zijn prachtige Nederlandstalige liedjes. En een Noorse vriend van mij, die vroeg ik of hij Cornelis Vreeswijk kende. Oh, Cornelis Vreeswijk, zegt hij tegen mij. Maar die was heel erg beroemd geworden daar in Noorwegen met zijn liedjes. Nou, hier is hij dan met Bakker de Baksteen. Cornelis Vreeswijk dus.

uit 1976. Uit de tijd dat de Rijkspolitie in Nederland met Porsches rondreed. Dat kostte een hoop geld, maar ze waren er wel heel snel. Ja, toch? Die ontga je niet, hoor. Als ze je in het vizier hebben, hebben ze je te pakken. Zo is het, toch? We gaan eventjes naar Frankrijk met Michel Delpech. En deze hit uit 1971. Pour un flirt.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

En dat is dan weer de opener in het programma Bond voor vandaag. Deze van Fiction Factory. Terug naar het jaar 1984. It feels like heaven. En ik hoop dat het u ook zo fijn voelt. Ik ben Jan Berg. Ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Blijft u erbij? Dan gaan wij de hedendaagse muziek weer voor u draaien. Lost Frequencies en Live It All.

0: De muziek van Jacques Dutronc uit een lange vervlogen verleden deze. Il est 5 heures Paris Sevilla, 1968, het jaar waarin dit nummer piekte in de hitparades.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker. En we gaan naar 2008 met de band Leave. Dit is een nieuw song.

0: De muziek van Leave uit 2008. Dit was de New Song. Lekkere muziek in het programma.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013, Avicii. Ja, je bent er zo lang niet meer onder ons, hè. Dit is Hey Brother.

0: De muziek van Avicii terug uit 2013. Hey Brother, de titel van de plaat.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, een nieuw werkje hebben we voor u klaar liggen van Wally Bartfley en Stephen Wrench. Poison and Desire.

0: Wally Bartfrey samen met Stephen Wrench, Poison and Desire, de titel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je bont, altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met Garbage, Only Happens. Kan ik nog meer zeggen?

0: Voor mij ook hier een stelling waar iedereen zich in kan vinden. Only happy when it rains. En dat was Garbage.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur, 1977. David Bowie, Sound and Vision.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio brengt de brand met drones in kaart. Het vuur verspreidt zich snel via de boomtoppen. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaak van de situatie in Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over, in de hoop asiel te krijgen in Europa. Voor het eerst sinds de lage waterstanden is de stuw bij Driel helemaal opengezet door Rijkswaterstaat. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Het weer zonnig en af en toe stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot 35 in het zuidoosten. Morgen ook nog warm, dan maximaal 33 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

de muziek van Maxi Priest, 1988, muziek Wild World, de titel van opname hier in de Wonte Muziekverzameling, want u bent er nog steeds bij. We gaan gauw door met de hedendaagse muziek van Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: gewoon een lekkere plaat van Bruno Mars, On My Soul.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat oude meuk hier zo 1963. Oh, well, yeah.

0: Inderdaad, steden titel van de plaat The Hollies uit 1963.
1: De magische muziekselectie in de beste mix. She's got the
0: kind of luck. Shakira.
2: That defies gravity. She's the greatest girl.

0: Uit 2005 deze muziek van Shakira. Dit was een nummer met de titel Don't Bother.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook voor u nieuwe van Maurice Monet. Le Soleil d'été.

Maurice Monet en zijn nieuwe plaat Le Soleil d'été. En als u denkt, ik herken het muziekje, zeker de ouder onder u en ik ook. Daar is een stukje naar deze plaat uit 1972.

0: inderdaad. Dus het exact hetzelfde melodietje als wat Maurice Mounet gebruikt in zijn nieuwe plaat. Maar dit stamt dus al uit 1972. De Nederlandse Makkers waren dat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig, Biddy.
0: Gaan we door met het programma 2021 muziek van Shawn Mendes en Tiny. Summer of Love.

was the summer of... Shawn Mendes en Tainy, de Summer of Love, muziek uit 2021, bracht ons aan het einde van het programma Bond. Ja, het is weer voorbij gevlogen. Het zit er weer op. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Ik hoop dat u weer genoten heeft van de muziek die we langs hebben laten komen. Dat is in ieder geval wel de bedoeling wat we met het programma voor hebben. Reageren kan allemaal altijd. janberg.radio@gmail.com. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel over de muziek is waar we nu uitgaan. We gaan naar 1971 met John Lennon, Imagine. Ja, stel je toch eens voor dat de wereld er wat beter uit zou zien. Hè? En daar nog een nieuw werkje van Michael Kegel. Dat nummer wat gedeeld is, Love is Still Coming. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende Bond.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Door de overwinning neemt Haugseth de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt...
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Eenmaal Deen op deze maandag, de 3e augustus van 2026. Buiten broeierig warm, nog een graadje of 32. Binnen is het niet veel anders, een graad of 36 denk ik. Maar we hebben wel muziek voor je tot 9 uur vanavond. De zomerhits vanavond uit 1980. De muziek van 46 jaar geleden. Maar we begonnen natuurlijk met een lekkere zomerhit van 2026. Uit onze eigen regio van Kees Bouwman en Peter Lieberom. Afkomstig uit Soest en Baren. En we hebben ze dus een beetje gebombardeerd de hele zomer tot onze eigen paradeplaat. De hele zomer lang Kees Bouwman en Peter Lieberom aan het begin van zowel dit uur als het volgende uur om een lekkere zomerrits in te luiden. Wat gaan we doen? We gaan dus 46 jaar terug vanavond in de tijd. Terug naar de zomerrits van 1980. En we gaan ze weer drie om drie draaien tot 9 uur vanavond. En er zitten hele leuke tussen. En ook een aantal die je misschien helemaal vergeten bent. En dat je niet eens meer wist van dat een zomerrit was 46 jaar geleden. Zullen we maar met het eerste lokje beginnen? Een nieuw music komt eraan met This World of Water. Dan Hartman zingt Relight My Fire. En we beginnen met een plaat die in 1965 al een aantal weekjes in de top 40 stond. Toen er eigenlijk een heel bescheiden hit was. Maar Frits Spits begon de plaat weer te draaien in de zomer van 1980. Zo vaak dat het een nummer 1 hit werd in Nederland. Ik heb het over Jay and the Americans, Cara Mia. Daar beginnen we vanavond mee in het blokje van 3. Met zomerhits uit 1980.

muziek van 46 jaar geleden van New Music. En This is World of Water. En in die band speelde Nick Straker. En die ging later een eigen bandje vormen. De Nick Straker Band. En die had ook 46 jaar geleden een hit in de top 40 met A Walk in the Park. Maar dit was dus nog met zijn New Music, This is World of Water. Voor Dan Hartman, die zelfs ook nog andere hits scoorde als Instant Replay en I Can Dream About You. Overleed trouwens vrij vroeg, 43 jaar geleefd aan de gevolgen van AIDS. Maar in 1979 had hij echt van een knijt. In 1980 had hij even een hele knijter van een hit, Relight My Fire. En we begonnen met die bijzondere nummer 1 hit uit 1980. Een liedje eigenlijk uit 1965. Jay and the Americans. En Cara Mia stond in de zomer een aantal weken op nummer 1 in de top 40. We gaan in het volgende blokje nog een nummer 1 hit draaien. Zelfs twee nummer 1 hits. Demis Rossos komt langs met Lost in Love. Uit België hebben we Raymond van het Groenewoud met Cheveux de l'Amour. En dit was ook een hele lekkere nummer 1 hit in 1965.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

De zomerrits van 1980, van 46 jaar geleden. En dit was er eentje van. Demus Roussos samen met Florence Warner, Lost in Love. Een beetje geschreven door Graham Russell van Air Supply. En Air Supply nam het zelf ook op. En we hadden daarmee een derde plaats in de Amerikaanse top 100. Maar in Nederland werd het uitgevoerd door Demus Roussos. En die haalde een tweede plek in de top 40. En niet de eerste plek, zoals ik eerder zei. Daarvoor nog Gemel van het Groene Waard uit België met Cheveux de Lamour. Man wordt alweer 76 later dit jaar. En Lipsy Incorporated had slechts één hit in Nederland. Funky Town, maar wel een nummer 1 hit. De groep bestond nog 5 jaar, maar maakte geen hits meer. En in 1985 was het ook helemaal over en uit voor Lipsy Incorporated. Maar Funky Town horen we nog regelmatig op de radio. Het is 1 minuut over 8:30. Dit is 1-1. We zijn er tot 9 uur vanavond met puntjes op die. De zomereditie met vanavond uitsluitend zomerhits uit 1980. En er komen er weer 3 aan. Eentje uit ons eigen land. Rob de Nijs gaat straks zingen over zondag. Van Halen gaat lekker van stal met Running with the Devil. En All Blue Eyes, Frank Sinatra, had een hit in 1980 met New York. New York, moet ik hem wel even opzoeken, want ik heb hem nog niet klaargezet. Dat is niet zo slim. Nou, dan gaan we gewoon even doorkletsen. Frank Sinatra dus, All Blue Eyes, man bekend van Nancy Sinatra. En van deze hit dan maar, hè. New York, New York.

Hoor op de neus van zijn zeer succesvolle studioalbum Met je ogen dicht uit 1980. Liedje Zondag, geschreven door Tineke Bijshuizen en Gerard Stellert. Stond een aantal weken in de top 40 in de zomer van 1980. Daarvoor Geweld van Van Halen, Running with the Devil. En we begonnen met een liedje dat eigenlijk gezongen werd door Liza Minnelli. Maar door Frank Sinatra in 1980 pas op de plaat werd gezet. New York, New York. En het werd een top 5 hit voor hem in 1980. Het is bijna 12 minuten over half 8 tot 9 uur vanavond nog. De zomerhits van 46 jaar geleden. En ik heb er weer 3 voor je. Straks uit ons eigen land Mayboot met Late at Night. Joan Armour Trading uit Amerika met Rosie. Maar we beginnen met Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy.

Joan Armatrading en Rosie uit de zomer van 1980. Daarvoor nog onze eigen Maywood stond op nummer 1 in de zomer van 1980 met Late at Night. En een lekkere disco knaller die we vaak op donderdagavond hoorden bij Ferrymaat. Dance Yourself Dizzy van Liquid Gold. Ik heb er nog twee voor je in dit eerste uur van Puntjes op de I met uitsluitend zomerhits uit 1980. Matchbox komt er straks aan met Buzz Buzz Diddle It. Maar we gaan eerst naar Nederland toe. We blijven in Nederland met Dr. Pop. En dit is hun hit uit 1980. World at War. Tot zo, na achter.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
1: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
0: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauksett heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
2: Hauksett pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het
3: uw trapslopen met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat. Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

Welkom terug bij 1x1. Welkom terug bij Puntjes op de i tot 9 uur vanavond. We zitten nog midden in de zomer van 1980. Ik heb er nog zeker voor een uur muziek liggen met de zomerhits van 46 jaar geleden. En we gaan ze weer gewoon 3-on-3 blijven draaien het komende uur. Wat zit er in het eerste bokje van naar achter? Nou, Emerson, Lake & Palmer komen eraan met Peter Gunn. Benny Nijman zingt Ik Weet Niet Hoe. En we beginnen met een hele lekkere van de Detroit Spinners. Working My Way Back To You. Zullen we maar gelijk van start gaan? We hebben zoveel muziek te draaien vanavond.

Emerson, Lake en Palmer en Peter Gunn. Uit 1980, maar oorspronkelijk stamt het muziekje uit 1959. Was een tv-tune geschreven door Henry Mancini. Maar ja, de heren van Emerson, Lake en Palmer gooiden er een ander sausje overheen. En dat scoorde in de zomer van 1980. Wat ook scoorde is Ik weet niet hoe van Betty Nijman. Oorspronkelijk een liedje van Mia Martini uit Italië. Een Grieks liedje en dat heet eigenlijk Agamprimou. Ja, hoe het verder klinkt weet ik ook niet. Dat moet je maar eens opzoeken op Spotify of zo. Is vast wel te vinden. En we begonnen met de Deepwater Spinners. Working my way back to you, babe. Het is 18 minuten over 8. We gaan door tot 9 uur met de zomerhits van precies 46 jaar geleden. En er komen er weer drie aan. Eentje uit Nederland. Alida's Hidding met Hollywood 7. Leo Sayer, een heel klein mannetje, maar met hele grote hits. I love you more than I can say. Maar we gaan met een vrouw beginnen die eigenlijk een beetje een revival maakte in 1980. Diana Ross. Want ze had opeens weer een aantal grote hits in 1980. En één daarvan was Upside Down.

Leo Sayer met een liedje van Alan Turney. I Love You More Than I Can Say. Het liedje werd 2 jaar later opnieuw uitgebracht, maar dan in de uitvoering van John Lodge, die een zomerhit had met Someone Loves You Honey. En de opvolger van dat liedje was weer I Love You More Than I Can Say, dus dan weet je dat ook weer. En die Leo Sayer, ik zei dat het een heel klein mannetje was, even opgezocht, 1,63 meter is die. Daarvoor Alida Zedding, de frontman van The Time Bandits, had een heel bescheiden hitje hier in Nederland met Hollywood 7. En ik vind het een geweldig plaat, maar het is nooit echt een grote hit geweest. En we begonnen wel met een hele grote hit van Diana Ross. Upside Down stond nummer 1 in 1980 in Nederlandse hitparades. We gaan er weer 3 draaien, waarvan 2 nummer 1 hits. ABBA komt straks met The Winner Takes It All. Een van de best verkochte platen uit 1980. Henk Wijngaard, die scoorde ook weer in de zomer van 80. Maar nu met de Containersong. Maar we beginnen met Electric Light Orchestra samen met Olivia Newton-John. En die hadden weer een hit, dankzij een film. En die film heette Xanadu.

Ja, dit blijft toch lekkere muziek. Hè? ABBA, The Winner Takes It All uit de zomer van 1980. En ze stonden 1 en dit was de best verkochte plaat van dat jaar zelfs. Daarvoor Henk Wijngaard, man brak door in 1978 met De Vlam in de Pijp. En scoorde daarna eigenlijk constant hits die te maken hadden met vrachtwagens. En de Containersong was daar één van. Het was de opvolger van Asphalt Rocker. En met de Containersong bereikte hij zelfs de 6e plaats in de nationale hitparade. En de 11e plaats in de Nederlandse top 40. En hij is inmiddels 80 jaar geworden, die Henk Wijngaard. En we begonnen met een oude nummer 1 hit van Ilo en Olivia Newton-John. Xanadu, zo heet hij het. Ik heb er weer 3 voor je. Queen komt eraan. Play the Game. Rolling Stones, Emotional Rescue. En misschien wel het mooiste songfestival liedje. Nou, er zijn wel wat meer mooie songfestival liedjes. Tegenwoordig is het allemaal bagger. Maar in 1980 was er wel een hele mooie. Johnny Logan, What's Another Year?

Queen en Play the Game was destijds de opvolger van Save Me. En de voorloper van Another One Bites the Dust. Allemaal drie grote hits van Queen. Maar deze Play the Game stond dus in de zomer van 1980 in de Nederlandse hitparades. Daarvoor nog van het 15e studioalbum van The Rolling Stones. En dat vijfde studioalbum heette Emotional Rescue. En zo heette de single ook. En dat was ook een lekkere zomerrit. En op datzelfde album, wat niet eens zo erg goed werd ontvangen, stond ook See So Cold. Het was een beetje wat mindere hit in 1980 van The Rolling Stones. En we begonnen met Johnny Logan. De man die twee keer het Songfestival won. Voor het eerst in 1980 met het nummer wat we net draaiden. What's Another Year. In 1987 deed hij het opnieuw. Toen werd hij weer één. En hij schreef ook nog een winnend liedje voor iemand die ergens in de jaren 90 won. Maar het was een groot succes, die Johnny Logan in ieder geval in 1980. Wat betreft de zomerhits van 1980, we zijn er bijna doorheen. Ik heb er nog eentje voor je liggen en dat is echt een typische zomerhit hoor. Die is van Bob Marley en The Wailers en heet Could You Be Loved. Volgende week ben ik er niet, zit ik in Friesland. Die week erop ben ik er nog één keertje en daarna ga ik zelf een eind weg. Dus ik zeg wat mij betreft tot over twee weken voor een nieuwe Puntjes op die met veel zomerhits. De laatste dus van vanavond is voor Bob Marley en The Wailers. Could You Be Loved. Veel plezier nog bij de non-stop uitzendingen van 1x1. Tot zo, hoi.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten, kans op een bui.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muzieke informatie, dit is Eemland
4: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Big Boss Man was dat van Jimmy Reed. Het eerste nummer Blues and Friends hier op Eemland 1. Van 9 uur 's avonds tot 11 uur elke maandag.

De Velvet Bulldozer hoorde je. Dat was zijn bijnaam. Ook wel, hij had heel veel andere bijnamen, maar de Velvet Bulldozer vind ik zelf een hele mooie. Dat was Albert King. Hij was hartstikke groot. Hij had schoenen die pasten bijna op stoeptegels. En hij was ooit een bulldozer chauffeur geweest. Daarom heette hij zo. Albert King uit 1962. Nu nummer van ongeveer 40 jaar later, Paul Osher.

Wild Child Butler hoorde hier van zijn album van de Black Magic Records uit 1969. Daniel Nicole is een hedendaagse bluesartieste. En die zag ik ooit optreden op het Grollo Blues Festival, helemaal in het noorden dus. Ze heeft een nieuw album uitgebracht, Fireflies, en daarvan dit nummer. Ze is trouwens een zangeres natuurlijk en ze speelt bas en ook nog tegelijkertijd.

0: Lloyd Spiegel was dat. Cut and Run. Een album uit 2018, als ik het goed heb. Ik ga weer verder met een legende. Een blueslegende. Die ik zelf ook hartstikke goed vind. Ja, anders draai ik hem natuurlijk niet. Het is een van de mensen waar ik naar luisterde toen ik zelf gitaar begon te spelen. En ik heb ooit niet alleen een optreden van hem gezien. Live natuurlijk. Maar ik zat ook bij een workshop van hem. Waarin hij alles vertelde over zijn leven. En hoe hij dan precies gitaar ging spelen. En dan heb ik het over Jimmy Rogers uit Chicago.
1: Tape 2 rolling.

Live in 1972, dat was blueslegende Jimmy Rodgers. Een bekende figuur in de Chicago blues scene vanaf de jaren 50. Hij speelde toen met Muddy Waters, later met zijn eigen band. Andre Williams is ook al een hele tijd bezig, ook al vanaf de jaren 60. Hij heeft ook weer een nieuw album uitgebracht, That's All I Need. En ik ga een ander nummer draaien, een langzaam nummer, de Lowdown Dirty Blues.

0: the man. And I'm too
1: thin. André Williams hoorde je. Hier bij Blues & Friends natuurlijk op Eemland 1. Big George Brock, dat is een artiest die is al heel lang bezig. Hij speelde vroeger met Muddy Waters en Howling Wolf. En zelfs nog een keertje met Memphis Minnie. En die was vooral populair in de jaren 30, 40, dus voor de Tweede Wereldoorlog. Big George Brock. Hij speelde trouwens ook... Nee, ik bedoel Albert King, de grote Albert King, die ik net ook draaide. Speelde ook in zijn band, nog voordat hij zelf bekend werd. Big George Brock. I'm

Hij was hier in de uitzending een paar weken geleden. Big Bo, de Nederlander Big Bo. Van zijn album Traveling Riverside. Allemaal nummers. Het is heel veel nummers van Robert Johnson, maar ook van Sunhouse en andere helden van hem. Big Bo heet hij. Traveling Riverside. De nieuwste CD van Jason Ritchie kreeg ik net binnen. Jason Ritchie en The Bad Kind heet zijn band. 13 Hours heet die CD.

Zijn invloeden zijn duidelijk volgens mij. Het is Jeff Beck, Jimi Hendrix en Steve Ray Vaughan en natuurlijk nog heel veel anderen. Deze man, Amani Burnham, die is nog maar 20 jaar en dit is zijn debuutalbum. Hij begon met allerlei liedjes te posten op Facebook en TikTok en zo. En daar had hij echt al miljoenen viewers. Dat ging dus heel snel. Hij is nu echt al heel populair, ook onder andere gevestigde muzikanten. Amani Burnham, zo heet hij. Howlin' Wolf, een oude blueslegende uit de jaren 50. Hij speelt het nummer C.V. Wine, de C.V. Wine Blues. En dat is een, wat de titel al zegt, gaat over wijn. En dat liedje is eigenlijk gewoon reclame. Want in die tijd was het wel gebruikelijk dat bluesmuzikanten een kwartiertje zendtijd kregen. En daar moesten ze dan ook nog een sponsor promoten. En in dit geval was het dus een wijnfabrikant, Howlin' Wolf.

You're Too Late, Baby. Dat was Silas Hogan. Hij komt uit New Orleans, als ik het goed heb. En dat is een speciale bluesstijl die muzikanten uit die buurt hebben. Dat kun je duidelijk horen. Ook nog als je bijvoorbeeld naar Professor Longhair luistert of andere. Ga maar kijken op YouTube. Silas Hogan was dit. Freddie King uit Texas. Ik ga alle kanten op. Met een heel bekend nummer van hem. Een hele grote hit. Daar komt hij aan. Freddie King. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1.

Freddie King hoorde je met zijn nummer I'm Going Down. Het laatste nummer van dit eerste uur van Blues & Friends op Eemland 1. Blijf luisteren na het nieuws. Nog een uur lang de blues hier op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
1: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
0: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
2: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
0: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Leuk dat je weer luistert naar de tweede uur van Blues & Friends. Hier bij Eemland 1. Elke maandag van 9 uur. Oh, hij gaat nog verder ook. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur kun je het horen. Live, de blues vanuit Baarn. Piper and the Hard Times. Dat was die band die je net hoorde. En ik ga verder met Lightning Hopkins. Toen ik een beetje gitaar kon spelen, toen ik de eerste akkoorden wist, toen vond ik meteen de blues al leuk. En Lightning Hopkins is de eerste bluesartiest waar ik naar luisterde en die ik probeerde na te spelen. Dit is voor Mijntje en Tanja. Leuk dat jullie luisteren.
1: I don't see why the blues come in my house every morning before day. Every time it come in there, just about time it get there, my little girl, she done gone away. And her name was Ida May. And then I had to say,

Mijn held, een van mijn helden, Lightning Hopkins, was dat uit 1960 zo ongeveer was dat. Verder met Guitar Slim. Guitar Slim die kwam uit New Orleans en dat was echt een showman in de jaren 50. Hij speelde op een podium natuurlijk in een cafeetje. Hij had een gitaarsnoer van misschien wel 20, 30 meter. En tijdens het spelen liep hij het podium af en ging het publiek door. En soms ging hij ook wel eens gewoon de straat op met zijn gitaar, terwijl hij gewoon door bleef spelen. En hij ging gewoon op het podium van een ander café verder spelen. En die artiesten wisselden dan met elkaar. Een hele show was dat. Wat Jimi Hendrix later ook deed. Achter zijn rug spelen met standen en allemaal dat soort dingen. Guitar Slim. Hij speelt de kekkel. Hij doet een hana of een kip.

Het nieuwste album van Mississippi Heat heet Madeline. Dat was het eerste nummer en dat was Silent Too Long. Vooral die bassist, heb je daarop gelet? Vind ik erg goed. Mojo Buford, 1998, speelde een nummer van Muddy Waters, Honey Bee.

Je hoorde een live nummer van Mojo Buford van zijn album Champagne and Reefer uit 1998. En daarna de Nederlandse band The Feldman Brothers uit 2007. Is ook alweer oud eigenlijk, maar een goede Nederlandse band. En dan verder met het volgende nummer en daarna ga ik er wat van zeggen. Luister maar. Cut It Out.

0: All right, thank you. We're going to take a short break. Come on, man. Thank you.
1: Jammer genoeg hebben ze maar één album opgenomen. Dat album wat je dus net hoorde. Dat waren de Red Devils uit het westen van Amerika, van de Verenigde Staten, de Westkust. Verder met Little Willie Anderson. Everything Gonna Be Alright, weer zo'n blueslegende.

Everything's Gonna Be Alright. Dat was Little Willie Anderson van Swinging the Blues. Ook zo'n blueslegende. En nog eentje waar ik zelf grote fan van ben. Dat is Magic Sam. West Side Soul heet het album. Een beroemd album is dat. Een beroemd bluesalbum. En dat is ook het deel van Chicago. De wijk van Chicago. Waar die bluesman vandaan kwam. De West Side of Chicago. Magic Sam. En... oh no, doet hij eventjes wat minder goed. Maar hij komt eraan. Het is Sweet Home Chicago. Ik ga het nog een keertje proberen. Sweet Home Chicago van Magic Sam.

I Feel Fine, La Perra Blanco. Nog ongeveer een kwartiertje de blues, 20 minuten, hier op Eemland 1. Je luistert naar Blues and Friends. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

Hallo allemaal, ik ben Ronald van Bluesville. Wij zijn te gast hier in Blues & Friends van Bertwin Bijleveld. Hier op Radio Eemland 1. Last night

No One To Talk To. Dat was het nieuwste album van Mike Zito. Life Is Hard. John Primer is al heel lang bezig. En ook die heeft weer een nieuw album uitgebracht. Grown in Mississippi. Hij wordt geholpen door allerlei vrienden van hem. Allerlei andere bluesmuzikanten. En het volgende nummer doet hij toch helemaal alleen. Born in Mississippi.

Dat was de Anthony Paul Soul Orchestra. Samen met Willie Jordan van hun laatste album. Ik ga verder met Lusa May. Ze komt uit Londen. Is ook een hedendaagse bluesartiest. Nou ja, niet helemaal blues. Soul en ook nog ska. Ze doet eigenlijk van alles nog wat. Maar hier komt een mooi bluesachtig nummer. Is It Selfish van Luca May.

Luca May is het Selfish. Leuk dat je luistert naar Blues & Friends op Eenland 1. Volgende week weer maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Leuk dat je luistert en tot volgende keer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit...